0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je zou wel liefde laten.
1: Brabant luistert.
2: Dat kan niet anders.
1: Op FM. DAB+.
3: Online.
4: En via de gratis Omroep Brabant app.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: 5.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: al wakker, Koen Wijn.
7: Goedemorgen, Koen.

0: De spijkerbroeken die vlogen de winkel uit. De Levi's. En ook Courtney Cox die kwam in beeld dankzij Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Ja, het is vroeg. Ik moet ook weer eventjes helemaal wennen. Het is lang geleden dat ik in de ochtend nog een uitzending heb gemaakt op Omroep Brabant. Dat moet alweer een jaar of wat zal het zijn inmiddels, joh. Bijna 2 geleden zijn geweest. Dus ja, het is ook weer eventjes schakelen van mij in tempo, in alles. Maar nee, ja, Maarten is er vandaag niet. Dus ik mocht een keer nu al wakker doen. Extra vroeg uit de veren. Maar dat is helemaal niet erg, want daar kom je al heerlijke muziek tegen. Zoals zojuist al The Balls and Dancing in the Dark. Maar ik heb nog veel meer voor je. Straks een prachtig liedje van Snelle. Ik ben er echt heel, heel, heel erg dol op. Ik fiets er zelf af en toe gewoon ook wel wat in. De Eagles die komen voorbij met de absolute klassieker. Eternal heb ik nog met I Wanna Be The Only One. Eigenlijk een eendagsvliegje. Of toch niet, zeg maar. B.B. Winans deed er ook op mee. John Mayer, kortom. Ik heb gewoon heel veel fijne en lekkere muziek. En ja, ik hoop dat je zit te luisteren. Omdat je dan nu al wakker bent. En er hoeft niet zoveel. Het is zondagochtend. Dus het is gewoon allemaal nog een beetje vakant. Wat de dag gaat brengen. Wat de dag gaat opleveren. En we gaan het allemaal wel zien. Eerst maar eventjes gewoon lekker wakker worden. De slaap uit je ogen. En dat kan misschien wel een klein beetje met Katrina and the Waves. And Love Shine a Light.
2: Is het uitslapen of aan de slag? Ook in het weekend begint je dag zonder ochtendhumeur.
1: Nu al wakker.

0: Katy Perry, Skip Marley en Sia. Skip Marley allereerst, de kleinzoon van bijlen Bob Marley. En Sia, die ken je dan misschien weer van liedjes van David Guetta. Daar zit ze vaak ook in. En hier zong ze in het achtergrondkoortje. Schreef trouwens ook mee aan het liedje waar Katy Perry vooraan staat. Ja, Chain to the Rhythm. En je hoort hem bij je nu al wakker. De zondagochtend nog eventjes lekker uitrekken. Eventjes lekker chill beginnen. En dat kan ik doen doordat je nog helemaal scherp bent. En ook heel goed kan luisteren naar een liedje waar ik echt wel een beetje verzot op ben geraakt. Een heel mooi liedje, heel klein liedje. Van Lars, oftewel Snelle. Een paar weken, misschien nu een paar maanden oud. Ik keek een documentaire over Alzheimer. Die werd gemaakt door zijn stiefzus. En de vader van haar stiefzus, dus niet zijn vader, die sterft daarin. En dat verhaal zit er eigenlijk een beetje in en verwerkt. Er zit ook nog een ander verhaal in, zoals het verhaal van Jelle. Die vertelt dat zijn vader zijn moeder naar het verpleeghuis moest brengen. En dat ze nog één laatste nacht samen hebben. Zo'n nacht die je eigenlijk zo lang mogelijk wil maken. En dus ook het licht niet uit wil doen, want dan begint echt de nacht. En dat stel je dan maar uit en uit en uit en uit en uit en uit. En dat vind ik zo verschrikkelijk mooi aan dit liedje. Dat heet Laat het licht aan. Bezongen door Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Het is een grote klassieker en die mag je geen geweld aan doen. En toch ga ik het doen. Ja, het is niet anders. Maar het is zondagochtend 10 mei 2026. En soms moet je ergens even de schaar inzetten. En dat ga ik dan ook doen.
1: De Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Ja, want het is nogal een overgangetje. Ja, deze lekkere zondag. Daar hoef je niet veel in, weet je. Het voelt een beetje alsof je nu aan het strand in Barbados ligt. Nou ja, voor mijn part. Spanje, Frankrijk, kan mij het schelen. Of Zeeland. Maar je hoeft in ieder geval niet zoveel. Het is lekker zondag, het is lekker chill. Je blijft ook lekker gewoon misschien nog wel rustig in je bed liggen. Misschien zit je aan het ontbijt, een eitje of whatever. Je hebt in ieder geval één goede keuze al gemaakt. En dat is Omroep Brabant aanzetten. En dan kom ik met een plaat waarvan, nou, je in ieder geval de energie niet krijgt. Nee, tenminste, dat denk ik niet. En dat is niks negatiefs, zeker niet op een zondag. Het is trouwens ook een plaat waar je de energie helemaal niet vandaan hoeft te halen. Dan zou ik wel AC/DC met Thunderstruck opzetten. Nee, dit is een hele chille plaat van John Mayer. En ik ben eens een beetje in de wereld van John Mayer gedoken, want hij bezingt Daughters. En toen dacht ik, nou, zou hij die zelf wel hebben? Dat is helemaal niet waar. Nee, dat heeft hij helemaal niet. Hij is kindloos, schijnt een leuke oom te zijn, maar that's it. Dus ik ben eens gaan kijken van, nou, wat zegt hij nou eigenlijk over dat liedje Daughters? Hij zegt daarover, en ik heb een interview letterlijk vertaald, ik hield heel veel van een meisje, maar ze kon mannen niet vertrouwen. En als je terugkijkt, was het de eerste man in haar leven die ze niet kon vertrouwen. Dus de vader. Ik weet dat dit nummer klinkt alsof ik gewoon wat zit te brainstormen en over hele zweverige dingen nadenk. Maar het is echt het resultaat van terugkijken om erachter te komen hoe ik ooit van deze persoon had kunnen houden. En het antwoord is dat kan niet. Omdat iemand anders dat voor jou ook niet kon. Eigenlijk dus een hele slechte vader. Dit is dat liedje. Daughters van John Mayer. Je hoort het nu bij Neil Wakker.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag.

over doorgaan op de zondagochtend. Misschien zijn er al heel wat huwelijken gesneuveld in Brabant. Ik denk het niet hoor, maar goed. Je weet het nooit, de zaterdagavond is altijd een risicoavond. Wat dat betreft, die zondagochtend die kan dan heel vervelend zijn. Maar die is meestal niet, mag ik hopen, in de meeste huishoudens. Sterker nog, bij ons is die altijd wel heerlijk. Ik kan echt genieten van de zondagochtend. Nou, vandaag ben ik aan het werk, dus dat is het anders. Alleen normale zondagochtenden, ja, ik zal je een beetje meenemen. Misschien heb je wel een beetje dezelfde soort routine of zo. Als ik geen broodjes in huis heb die ik bijvoorbeeld op kan warmen, dan probeer ik ze toch vaak te gaan halen. Tegenwoordig is dat natuurlijk, zijn die supermarkten wat vroeger open. Bijvoorbeeld de blauwe supermarkt en dan de XL-variant. Die zijn vaak al vroeg open. Dan ga ik even wat broodjes halen. Eitjes halen. Soms nog een jusje, al ben ik daar de laatste tijd wat trager in. En dan begint het lange wachten. Het lange wachten op moeder en kind. Ik weet niet wat die doen 's ochtends, maar ze ongelooflijk. Die hebben een ritueel, daar word je eng van. Gewoon, dat gaat maar door. Dan is het filmpjes kijken, dan is het liedjes zingen, dan is het grapjes maken, dan is het aankleden, dan is het nog een keer aankleden, is het toch weer iets anders aan. Dan is het... Wat dat betreft begin ik mijn ochtend niet altijd relaxed, want ik wind me daar nog wel eens bovenop. Maar meestal is het ook wel weer heel leuk als we dan aan tafel zitten. En dat ik een half uur heb gezeken over waarom ze zo laat waren. En dan wordt de zondag gezellig. En dan ga ik vertellen welke sport ik allemaal ga kijken en dat soort dingen. En dan zegt mijn vriendin, ga je nou helemaal niks met ons doen vandaag? En dan zeg ik, nou bij voorkeur. Nee hoor, meestal hebben we dan inderdaad wel wat leuks. Dus dat is een beetje mijn zondagochtend. Ik zit trouwens ook te denken, dit moet natuurlijk ook nog eventjes. En want dat doet Maarten ook altijd. Heel even vooruitkijken naar het weer. En laat ik daar nu helemaal niet bij de hand hebben. Het is altijd al wat erg. Dan moet je goed voorbereiden, maar dan ben je dat helemaal niet. Nou ja, dat is wel belangrijk op een zondag. Even snel wat erbij zoeken. Dan is het misschien niet tot in detail, maar wat ik hier lees, en ik hoop niet dat hij helemaal, of ik hoop dat hij helemaal adequaat is, is dat het dat in ieder geval tot de avond het droog zou moeten blijven. En dat er ook wel een zonnetje gaat schijnen. Maar goed, pin me er niet op vast. Dat is in ieder geval wat ik nu lees. Toch? Nou. Huppatee, zijn we er. Kunnen we door? En dat gaan we ook zeker doen. Wat dacht je van deze? Ken je deze nog? Uit de 90's. Omroep Brabant. B.B. Winans samen met Eternal. Maar die droegen vooral de credits. And I wanna be the only one. Bij nu al wakker.

0: croissantjes in de oven.
1: Sinaasappeltje geperst.
2: En de radio aan.
3: Nu al wakker?
1: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

gaan dan richting de klok van 8 uur. En met zometeen een schitterende plaat. Nou, zometeen. Eigenlijk nu al. Zometeen nog schitterender. Thomas Agda, Rol Sanchez, Kraantje Papi, nu eerst. En meer.

0: beste zou Thomas Akda, Rolf Sanchez, Kraantje, Papi.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Een schitterende plaat. Ja, die heb je van me te goed. Die had ik net al beloofd. En dus kom ik met iets wat schitterend is, waar ik ook persoonlijk nog wel mooie herinneringen aan heb, terwijl de plaat al hartstikke oud is. Les Champs-Élysées, Joe Dassin heb ik het over. En dan zou je denken, ja, dat is ongetwijfeld een Fransman. Nee, geboren in Brooklyn, New York, 1938. Uiteindelijk wel verhuisd naar Frankrijk. Zijn vader die stond op een blacklist. Een blacklist voor Hollywood of zo. Dat ken ik ook niet. Dat las ik ergens. En toen dacht ik, wat is dat nou? Dat is kennelijk een lijst waarop je stond als je communistische sympathie erop nahield. En daar waren de Amerikanen niet zo dol op. Dat mogen bekend zijn. En dus was het beter voor de familie om te verhuizen. Joe Dassin is nog wel teruggekomen naar Amerika om te studeren. Maar uiteindelijk zijn hart verpand aan Frankrijk. En dat zei hij ook, hè. Op papier ben ik een Amerikaan, maar in hart en nieren een Fransman. En dat hoor je ook wel aan het liedje Les Champs-Élysées. De prachtigste straat en grootste straat van Parijs. Is dat zo? Nou, doe ik dan maar eventjes voor mijn rekening. Ik vind hem zo prachtig. Mooie herinnering. Altijd die Tour de France die daar finisht. Heerlijk. Kortom, krijg al echt helemaal zin in de juli maand, in de zomer. Le Tour de France kan daar echt weer naar vooruit kijken. Maar dat terzijde. Want nu, de richting dat liedje is Les Champs-Élysées. En wat zit daar dan voor mooie herinneringen aan, behalve de Tour de France? Nou, ik ging studeren en wij studeerden met 3 gasten uit Kuik. En dan maakten we altijd op deze melodie, maakten we in plaats van Oh Champs-Élysées, maakten we Oh Kuik aan de Maas. La la la la la la. Oh Kuik aan de Maas. Nou, ik zal je verder deze zondagochtend besparen hoe ik dan zong. Maar wel een fantastisch fijne plaat. En daarom dacht ik, weet je wat, ik ga hem ook draaien. Ook.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevolg van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de 2 laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij zijn
4: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: TrueLease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Hey, Remol!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: al wakker... Koen Wijn.
22: Goedemorgen, Koentje.

0: vanochtend ook wel een klapje van de molen gehad, denk ik. Het is echt bizar, omdat je weer eens een keer vroeg opstaat, ben je er niet altijd helemaal met je kopje bij. Nals Barkley en Crazy in ieder geval bij Nu Al Wakker in uur nummer 2.
1: Nu Al Wakker, Omroep Brabant.
0: Zo, huppatee. Ja, wat... Het is echt schandalig, maar nou, ik moet het even uitleggen. 1. Ik ben erachter waarom Maarten er niet is. Ik denk toch even het rooster checken. Hij is er zo meteen. Jazeker. Dus hij komt het programma van Christian doen weekend. Tussen 9 en 12 van natuurlijk hiernaast. Dus hij komt eraan. Maar ja, het was een beetje... Christian die is weer ergens anders mee bezig. Die moet commentaar geven bij iets. En, goed, het was allemaal ingewikkeld. Maar ik weet in ieder geval, dat is 1. Maar 2, en dat is echt schandalig. En ik ben blij dat ik er nu aan denk. Het is namelijk zo. Ja, degene die mij ook regelmatig door de week zal horen... die weten dat mijn vriendin stewardess is. En die is nu ook vliegen. Die zit in Houston, die komt wel vandaag ergens een keer terug. Maar ik ben dus echt op geen enkele manier nog bezig geweest met Boedeldag. En ik heb daar afgelopen week in Wijn in de Middag wel een keer om uitgevraagd van ja, wat moet ik doen? En het kwam erop neer dat ik bloemetjes ging halen / plukken. Dus dat ga ik doen vandaag. Dan worden het geen bloemetjes meer van de bloemist, helaas. Want die zijn niet open. Alhoewel, misschien in de binnenstad zit nou te denken. Nou goed, dan moet ik maar even kijken. Maar het is wel dat ik een beetje dag net opeens tijdens Nals Barkley, toen alles op zijn plek viel. Precies, dat gevoel had ik een beetje. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Voor mij is het ook al wakker worden. En ik ben nu al wakker. In plaats van Maarten, die we zo meteen dus gaan horen bij Weekend. Gelukkig, hij is er gewoon op deze zondag. Voor alle fans.
2: Is het uitslapen of aan de slag? Ook in het weekend begint je dag zonder ochtendhumeur.
1: Nu al wakker.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ja, alvast een beetje in de preview richting een album... hebben de Stones al 2 nummers vrijgegeven. En dit is er een van.

0: Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download dan gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

die country. Het werd allemaal steeds populairder. Mede door deze Dasha die Austin bezingt. En Austin, dat ligt in Texas. En ik vertelde je net nog dat mijn vriendin in Houston is voor haar werk als stewardess. Ligt zo'n 2,5 uur rijden uit elkaar. En ze is ook wel eens in Austin geweest. En daar bracht ze het volgende verhaal mee. En ik moet daar toch altijd nog een beetje om lachen. En dat zijn van die dingen wat in Nederland absoluut niet zou kunnen. Wakker dier, die zou daar dan in tegenstand komen, zeg maar. Of een opstand, moet ik zeggen. Ze waren daar namelijk in Austin. En daar waren ze bij de chicken shit bingo. Wat zeg je, Koen? Nou, de chicken shit bingo. En dat is ja, misschien eigenlijk wel een beetje wat het zegt. Maar ik zal het toch een beetje uitleggen. Je hebt een veld in een kippenkooi van 36 vakjes. En er staan 36 cijfers in. 1 tot en met 36. En op een gegeven moment 36 vakjes en er staan 36 cijfers in. 1 tot en met 36. En op een gegeven moment wordt in die kooi wordt een kip gezet. Om die kooi heen staan alle

het is. En als jij, als die kip als eerste schijt op jouw vakje, dan krijg je ook gewoon goed wat cash. Mijn vriendin die had het ook gedaan. Die had geloof ik $10 op nummer. Nou, ik zeg pak een beetje 36 gezet. En die won. Die won uiteindelijk $140. Nou ja, uiteindelijk was dat natuurlijk hartstikke mooi. En heeft ze dat meegemaakt. Dus als je er ooit nog bent in Austin, the chicken shit. Bingo. Zo heet het. Aha, hoor je nu bij Nu al wakker op Omroep Brabant. The sun always shines on TV. Is niet altijd waar, hoor.

uit de Noorse band Aha. Ik hoop dat je lekker zit te genieten van de radio. Want de sun shines always on TV, maar ook zeker on the radio. Een hele goede morgen bij Nu Al Wakker. Niet met Maarten deze ochtend, wel met Koen. Maarten zometeen bij Weekend. Oh ja, dit is trouwens geen verkapte boodschap richting mijn eigen baas, hoor. Nee, echt niet. I'm the one and only Chesney Hawks. En ga je nu horen bij Nu Al Wakker. Straks dus inderdaad Maarten.

croissantjes in de oven. Sinaasappeltje geperst. En de radio aan. Nu al wakker. Tot 9 uur op Omroep Brabant.

Shell samen met Danny Vera. De oude tipplaat van Omroep Brabant van afgelopen week. Jazeker. Nu over naar de Good Times en daarna een plaat waarvan ik nog niet helemaal zeker weet of ik er nu tegenop zie of heel erg naar verlang. Ik denk beiden. Waarom dat is, dat leg ik je zo meteen uit. Want eerst even genieten van dit. Want heb

0: ik ook vandaag hebben tijdens Moederdag.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Als je tenminste moeder bent, dat kan. Dat weet ik helemaal niet. Maar ik weet wel dat ik het voor mijn vriendin een klein beetje aardiger gaat maken als ze vanavond thuis komt. Maar dat ik mijn eigen moeder helaas geen berichtje meer kan sturen of een bosje bloemen aan kan bieden of whatever. Nou waren we daar ook nooit zo heel erg van. We deden altijd wel iets, maar... Maar ja, ik heb mijn moeder niet meer. En toen Maarten mij een week geleden vroeg van... Goh, wil je nu al wakker overnemen? En we hebben dat muziek in je moerstaal. Dat wist ik natuurlijk wel, maar... Een week is een koffie naar mijn hand. En toen besefte ik me wel direct dat het moederdag was. Waar ik nu een uur over moest doen. Voordat het kwartje viel, besefte ik me dat toen wel. En toen dacht ik, nou, als het dan toch moederdag is... dan ga ik wel iets aan mijn moeder geven. En hoewel ik dat niet meer fysiek kan geven... doe ik dat dan op een andere manier. Doe ik dat door een liedje. En dat doe ik door het liedje van Nate Oudlottem. Halt mich eens vast. En dat is een prachtig mooi liedje. Dat is in Limburgs natuurlijk. Maar ja, dat heeft voor mij wel een extra betekenis gekregen... sinds het overlijden van mijn moeder. Dat is nu een paar jaar geleden. Mijn moeder die stapte zelf uit het leven. Heel wrang is dat... Verdriet is nooit te vergelijken, maar het is wel een hele aparte manier waarop je afscheid moet nemen van je moeder. En ik kwam er toen pas later ook achter dat eigenlijk dit liedje van Nate Oudlottem daarover gaat. Het gaat over het verlies van iemand die eigenlijk nog wel eventjes door zou moeten leven. En dat komt ook voorbij in de tekst, maar je moet er wel goed naar luisteren. En daarom dacht ik, weet je wat, ik ga hem vandaag een beetje cadeau doen aan mijn moeder. Omdat ik... ik heb het gerespecteerd. Ze is er niet meer en ik heb het gerespecteerd. En ik vind het enorm jammer. Ik vind het echt, echt, echt heel erg dat ik er nu niet meer kan appen. Maar ik heb het wel gerespecteerd. Het was haar keus en het heeft uiteindelijk misschien zo moeten zijn. En daarom gaat dat fantastische liedje nu klinken op jouw radio. En ik hoop dat je er ook van geniet. Maar ik hoop nog veel meer dat jij wel Moederdag kan vieren. Met degene die je dierbaar zijn. Of in ieder geval... met fantastisch mooie herinneringen.

0: misschien een beetje met een lach, misschien een beetje met een traan. Allebei een beetje op deze moederdag. Halt Mich is vast. Nou ja, goed, ik ga stralen van het lachen. Ik zie hem binnenkomen. En, ja, sorry.
1: Wat doe jij hier? Ja,
0: ik besefte ook pas...
1: plek.
0: Nee, ik besefte pas een uur geleden of zo waarom ik hier ook weer zat. En
1: waarom,
0: jij dan...
1: waarom had hij me ook alweer gevraagd?
0: Ja, maar, precies, maar goed. Hé, zometeen weekend.
1: Ja, omdat daar ook helemaal niemand meer beschikbaar was. Want Christian die is bij de World for Life run. Hè. Dat is vandaag in Breda. Ja. Zo'n hardloopwedstrijd met zo'n
0: rijden... Robert Doornbos aan.
1: Ja, rijden, nou ja, voor Robert Doornbos uit eigenlijk. Dat is een rijdende finishlijn. Ja. Dus Christian kon niet en verder was er ook helemaal niemand beschikbaar. Toen hebben we even met wat roosters dingen moeten husselen. Maar ben ik er dadelijk dus met weekend. Met
0: goed voor de uurtjes.
1: Zeker. Heel veel aandacht voor die wedstrijd in ieder geval. Frans Kapteins is er ook natuurlijk. En heel veel lekkere muziek om gewoon deze zondag verder in te gaan.
0: Nou, dan moet
1: het leuk.
0: Ik vond het wel leuk. Ik moest even een beetje wennen, weet je wel. Het is lang geleden dat ik in de ochtend zat, weet je nog.
1: Zeker.
0: Dus, maar ik ga nu lekker mijn nest in.
1: Nou, doe
0: en
1: dat.
0: Ik moet nog iets. Ik kwam er ook een uur geleden achter dat ik nog iets voor moederdag moet regelen voor mijn vriendin dan weer.
1: Onderweg een paar bloemetjes plukken.
0: Nou, precies dat. En je hebt

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede morgen op deze zondag. Ja, een paar uurtjes later voor mij. Ik heb net uitgelegd bij Koen, hè. Er was wat gedoe in het rooster. Christian die moest richting Breda. Daar ga ik zo meteen nog meer over vertellen. We horen Christian straks ook nog. En daardoor, nou ja, met wat geswitcht dacht ik, hup, ik pak weekend dan wel even. En dan doet Koen weer nu al wakker. En nou ja, dat houdt jullie ook weer scherp, toch? Zo zit het dan. Welkom bij 3 uurtjes weekend tot 12 uur op de zondagochtend. En ik ga er proberen een heel mooi programma van te maken. Eerst eerst even kijken naar de toestand op de weg. Nou zijn er niet heel veel files, dat is nooit op zondagochtend. Maar er zijn wel heel wat wegwerkzaamheden. Vervelende wegwerkzaamheden, al zeg ik het zelf. Want ik heb me toch een omweg moeten maken. Goeiedag. De A58 is namelijk dicht, van Tilburg naar Eindhoven. Moet jij raden welke weg ik nodig heb? Van Tilburg naar Eindhoven. Nou, dat was dus heerlijk binnendoor. Dat was wel mooi overigens. Potjandori, die zon zo boven de landerijen bij Moegestel en Spoordonk en Noorschot en hoe ik heb gereden. Nou, prachtig. Maar die weg is dus dicht. Omrijden kan voor het grote volk gewoon via de N65 richting Den Bosch en dan de A2 weer terug naar Eindhoven, dan kom je er ook. En er is ook nog wat wegwerkzaamheden, of er zijn wegwerkzaamheden op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Eckersreit hier. Daar zijn ook omleidingsroutes ingesteld, dus hou daar even rekening mee. Nou, lekker, heel veel muziek in aantocht, uitgebreide weerberichten ook. Een fijn duivels dilemma heb ik ook nog voor je in moederdagsferen. Maar eerst maar eens richting de boodschapjes.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
22: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
23: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
22: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
23: Koppens biedt veel meer.
22: Kom langs in Volkel.
23: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
30: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
15: Weekend. Maarten Kortlever.

0: Verlaat mij niet. Blijf er gewoon lekker bij tot 12 uur als het even kan. Thelma Houston, don't leave me this way.
1: Dit is Weekend.
0: Zo is dat, dit is Weekend. Maar dan met mij in plaats van Christian. Die horen we dadelijk nog wel bij die World Live Run. Het is nou ja, een prima ochtend. Het zonnetje schijnt. Ik zeg al, ik moest er wel even over doen voordat ik hier uiteindelijk arriveerde. Door al die wegwerkzaamheden, maar ik ben er. Ik ben er en even lekker een kopje thee gehaald. Dan kan de zondagochtend wat mij betreft gewoon beginnen. Over dat weer gesproken, dat blijft nog op zich wel oké, hoor. De komende uren. We beginnen zondag. Het blijft waarschijnlijk tot de avond droog. En ja, er komt wel wat meer bewolking aan vanuit het zuiden. De temperatuur komt nog op een mooie 19 graden hier in het zuiden. Ik geloof dat op de Waddeneilanden het nog maar 12 graden wordt. Straks overigens meer van de weerman of vrouw van dienst. Eerst maar eens kijken naar wat er zoal gebeurd is terwijl je lag te slapen. Het nieuws, dat begint met een heel gek bericht uit Oorschot. Er zijn een man en zijn hond neergestoken. Een man en zijn hond dus neergestoken. Gebeurde bij een ruzie op een camping. De politie heeft wel een verdachte aangehouden. Tweetal zou vooraf ruzie hebben gehad. Maar er is nog veel onduidelijk. We proberen daar wel een vinger achter te krijgen op de redactie. De opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius die zijn bij Tenerife aangekomen. En van daaruit worden ze op een vliegtuig gezet vandaag. Als het goed is komen ze vanmiddag met zo'n repatriëringsvlucht. Mooi woord. Aan op Eindhoven Airport. Verder is het vandaag een spannende dag in voetballand. Er is nog een klein sprankje hoop voor NAC Breda om niet te degraderen. Dan moeten ze wel om te beginnen vanmiddag maar eens winnen in eigen huis tegen Heerenveen. Dat zal op zich al een flinke kluif zijn. En het is überhaupt sportieve dag in Breda, want ik zei het al, die World Life Run, een hardloopwedstrijd waar je moet proberen de rijdende finishlijn achter je voor te blijven. De rij tussen een auto, dat is de denkbeeldige finish. En als je door die auto wordt ingehaald als hardloper, ja, dan ben je dus af. Dan ben je klaar, dan mag je stoppen. Bijzondere wedstrijd is het, ook voor het goede doel allemaal. Het is allemaal te volgen via Omroep Brabant vandaag. Dat is ook de reden dat Christian dus niet hier is. Maar die horen we wel zo meteen. Eerst maar eens een hele lekkere plaat gaan draaien op weg richting het uitgebreide weer. Sam Fender en Olivia Dean. Een grote hit op dit moment. En wat een fijn liedje voor de zondagochtend.

0: Ja, je krijgt ook waar voor je geld bij die twee, hoor. Want het is heel ongewoon. Tegenwoordig worden die liedjes alleen maar korter. Tweeënhalve minuut, dan heb je het wel gehad. Maar Sam Fender en Olivia Dean pakken gewoon bijna 6 minuten volledig uit. 5 minuten en 39 seconden schoon aan de haak. Nou, dat brengt ons uiteindelijk bij het weerbericht voor vandaag. Weerman van dienst is Berend van Weerplaza. Berend, wat gaan we krijgen?
1: Ja, vandaag volgt toch echt wel weer een aangename buitendag. Hoor. Met op dit moment al een flinke zonnige periode. Ook wat sluipbewolking wat hier en daar over de provincie trekt. Maar de zon heeft daar eigenlijk maar weinig hinder van. Temperaturen zo rond de graad of 12 op dit moment. En vanmiddag gaat de temperatuur nog flink oplopen naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plaatsen. Er staat ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. En ook de zon zullen we vanmiddag nog zien. Dus vandaag is echt nog wel een lekkere dag om erop uit te trekken. Maar we moeten er wel van genieten, want we staan wel aan de vooravond van de grote weersverandering die eraan zit te komen.
0: Ja, ja. Dankjewel Berend, dat hoeven we niet te horen. Ja,
1: precies, nee. Houden we het lekker bij. Hoor. Ja.
0: Nee, ja. Ja, we moeten er toch even doorheen. Want je raakt verwend door dit weekend natuurlijk. Ja, maar er zitten wat veranderingen aan te komen, het wordt allemaal wat minder, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Dat gaat eigenlijk vanavond al gebeuren. Vanmiddag zien we de bewolking al toenemen. En vanavond en vannacht trekt er een neerslaggebied richting het land. Het gaat een beetje de vraag zijn waar het precies uit gaat komen. Ik denk dat zeker in het zuidoosten van de provincie, in Eindhoven en alles ten zuidoosten daarvan, kan wat regen vanavond en vannacht gaan vallen. Verder naar het noordwesten blijft het gewoon droog. De temperatuur gaat vanavond flink inleveren. En vannacht wordt het dan op de koudste plek een graad of 6 of 7. En dan morgen, ja, dan moeten we dus echt rekenen. Nou, dan wordt het opeens een totaal ander weerbeeld. We beginnen de dag nog meest droog met zo nu en dan wat zon. Dan loopt de temperatuur nog op naar een graad of 12. Maar in de loop van de ochtend krijgen we vanuit het noordwesten te maken met meerdere buien die worden aangevoerd. En in de middag is het hooguit 10 graden op de meeste plekken. Staat dan ook echt wel flink wat wind uit het noordwesten. Dus voor het gevoel is het morgenmiddag echt wel aan de, ja, echt zeker gewoon aan de koude kant. Met zelfs misschien wel een winterjas dat gewoon midden op de dag.
0: Nou ja, in ieder geval een jas in mijn beker. Ik denk dat ik morgenochtend ook maar weer even een trui aantrek of zo, geloof ik.
1: Zeker, ja. Het is echt wel een groot verschil met het weekend inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: En ergens als we heel ver in de pijplijn kijken?
1: Nou ja, de rest van de week moeten we gewoon rekening houden dat het frisse weer aan gaat houden. Okay. Hoor. Want tot en met vrijdag, donderdag is natuurlijk hemelvaart.
0: Ja.
1: Blijft het niet veel warmer worden dan een graad of 14 op de meeste dagen. Dus dat is echt wel aan de frisse kant. Normaal gesproken is het rond half mei zo'n 16 tot 19 graden in Brabant. Maar daar zitten we echt wel dagelijks onder met 12 tot 14 graden. En ook dagelijks moeten we rekening houden met kans op regen. Dus voorlopig is het echt wel aan de frisse en wisselvallige kant. Pas vanaf het weekend lijkt de wind naar het zuiden te gaan draaien. En dan wordt er weer wat warmere lucht aangevoerd. Maar voordat het zover is, moeten we dus echt wel rekening houden dat het paraplu regelmatig nodig gaat zijn. En ook een jasje is komende week gewoon nodig.
0: Kledinglaagjes bij de hand houden.
1: Precies.
0: Hey, dankjewel.
1: Tot volgende.
0: Jo.

0: Het was niet zijn grootste hit, maar het is wel een mooi liedje. Jason Mraz en I Won't Give Up. Daarvoor nog Robbie Williams en Angels.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, ach, op de zondag, elke ochtend een duivels dilemma. We hebben een mooi themaatje, er zijn twee prachtige platen bij uitgekozen, maar er is maar plek voor één. Er is maar plek voor één, dus er moet er eentje afvallen. En aan jou de vraag, welke wil je het allerliefste horen? Je moet dus gaan kiezen. Het thema, ja, dat is natuurlijk op een dag als vandaag wel te raden, hè. Dat is moeder, uiteindelijk. Ja, moederdag. En dat is heel simpel. Twee liedjes met moeder erbij gehaald. Hoewel twee uiteenlopende wel, hoor, moet ik zeggen. Want de ene, kom ik zo meteen wel op terug. Eerst maar eens luisteren.

moeders is altijd heel lief, maar soms ook niet. Weet je wel, dan zouden we vast wel hebben in zo'n beetje Taya Maradown, Queen. En het is überhaupt een clash der giganten, want wat zet je tegenover Queen om nog een beetje concurrentie te bieden? ABBA en Mamma Mia. Nou, de stembus is open. Wil je Queen of ABBA? Laat het weten in de app. 06-573-282-03. Zo simpel is het. Even kijken naar de verkeerssituatie. Nou ja, alleen wegwerkzaamheden. A58 is dicht van Tilburg richting Eindhoven. Omrijden dus. En hetzelfde op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en Eckersrijd. Ook daar is de boel afgesloten. En straks natuurlijk de uitslag, hè, wat het dan gaat worden. Queen of ABBA, maar je hebt even de tijd om te stemmen. Doe dat nu.

0: Het geluid van Brabant.
1: Hoor je hier. Omroep Brabant. Altijd verrassend met de meeste variatie.
0: Omroep Brabant. Yeah.

0: Nielsen uit de jaren 60, Everybody's Talking. Er wordt al lekker gestemd in de app, mocht je net pas ingeschakeld zijn. We zitten middenin.
1: Duivels Dilemma.
0: Een duivels dilemma. Thema Moederdag. Vandaag is het Moederdag. Heb je nog een moeder? Zet haar even in het zonnetje. Heb je er niet meer? Denk er even extra hard aan. Ga ik zelf ook doen. Maar ja, er zijn twee liedjes uitgekozen. Twee totaal verschillende, maar wel een clash der giganten. Want aan de ene kant Queen.

Nou, wat moet het worden? Laat het maar even weten in de app. Je hebt nog een paar minuutjes de tijd om te stemmen. 06-573-28203. Gewoon even Queen of ABBA typen. Dan weet ik het prima uit elkaar te houden. En dan zometeen de uitslag.

0: Bebe Rexha samen met David Guetta, I'm Good. En die haalde dan weer de mosterd bij Eiffel 65. Hè, want dat was eigenlijk de basis, dat 90s liedje, I'm Blue Dabadi.
1: Duivels Dilemma.
0: Het thema Moederdag, twee liedjes, Tie Your Mother Down van Queen of Mamma Mia van ABBA. Nou ja, twee gigantische bands natuurlijk. Ik verwachtte echt een clash der titanen. Ik denk we krijgen een heus Queen-kamp en een ABBA-kamp. Maar het was iets minder spannend. Ja, het was eigenlijk helemaal niet spannend. Nee, het was een landslide. 11% van de stemmen. 11% van de stemmen ging naar Queen. Dus met overduidelijke meerderheid gekozen. Deze Mamma Mia van ABBA. Ja, ik denk dat we op zondagmiddag, of zondagmiddag, zondagochtend, het is nog lang geen middag, gewoon de behoefte hebben aan gezelligheid.

0: De winnaar van het duivelse dilemma van deze ochtend. ABBA en Mamma Mia. Dan. Ja, je merkt het. Ik ben er niet. Hoewel er nog een enkele luisteraar toch Christian tegen me zei. Christian.
1: nog niet één.
0: Jawel. Ik voel me vereerd. Maar ja, er zei iemand. Ja, Christian, doe mij twee maar. Ik zeg, nou, ik voel me vereerd. Maar ik ben Maarten.
1: Oh.
0: Maar dat maakt niet uit. Ja, je kunt soms maar met een halve oor luisteren en een beetje moeilijk opgestaan zijn op deze zondagochtend. Dan hoor je het verschil niet. Zeg, normaal zit jij op deze plek, maar ik neem even waar, omdat jij buiten staat zo te horen, want ik hoor de wind in het microfoontje wapperen. En dat is niet voor niks, want er wordt vandaag hard gelopen over de hele wereld, in de grootste wereldsteden. En ja, daar kan Breda niet achterblijven, want ook dat is een plek waar de Wings for Life World Run wordt verlopen. En daar hebben ze jou nodig qua werk.
1: Ja, dat klopt.
0: Want voor de duidelijkheid, je gaat hem niet lopen, hè?
1: Nee, daar hebben we weer personeel voor. Maar daar komen we zo wel op, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik sta hier naast een catchercar. Heb jij enig idee wat dat is?
0: Ja, ik ken het concept een beetje. Dus ik weet waar jij naar staat. En dat is zo'n beetje de auto om in de gaten te houden vandaag.
1: Ja, dat klopt. Want daar zit nu nog niemand in. Maar zo dadelijk zit daar Robert Doornbos achter het stuur. Die kennen wij nog wel als Formule 1-coureur. Ja. En als iemand die daar heel veel van weet. En Chirandi Martina, hardloper.
0: Geweldig.
1: Ik denk de vrolijkste hardloper ter wereld dat dat dan ongeveer is.
0: Ja.
1: Niet altijd even verstaanbaar, maar die zitten met z'n tweeën achter het stuur. En die komen een half uurtje nadat we gestart zijn, dat doen we om 1 uur. Dan komen die achter alle deelnemers aan. Dus het is niet zo dat je van tevoren al weet van hoe ver je gaat lopen.
0: Nee,
1: je gaat lopen. En zolang als dat je niet bent ingehaald. Ik hoor nu dat er wat muziek aan wordt gezet, dus ik zet even wat stappen vooruit. Als je wordt ingehaald, ja, dan eindigt het daar. Ja. Het is wel een hele vrolijke manier om, laten we zeggen, ingehaald en gepakt te worden, gecatcht te worden, caught te worden. Want er staat ook nog bedankt achter op de auto.
0: Ook wel.
1: En je wordt als het ware afgetikt. Dat is eigenlijk een beetje het concept. En alles is dus bedoeld om geld in te zamelen voor voornamelijk beenmergletsel, waardoor heel veel mensen dus zelf niet kunnen lopen. Hoewel er wel mensen bij zijn die, ondanks dat ze een dwarslesie hebben, toch zelf gaan lopen.
0: Oh, geweldig.
1: Kan ja, toch
0: het is een rijdende finishlijn die dus achter je aankomt. Ander concept inderdaad, maar je kunt dus blijven lopen totdat je wordt ingehaald. Dat kan echt uit de hand lopen. Hè? Want ik geloof dat vorig jaar ergens iemand op de wereld 67 kilometer had hardgelopen voordat die auto pas langskwam.
1: Ja, dat was zelfs hier. Oh. Dat was niet eens de winnaar, kun je nagaan. Dat was een meneer Poncelet, dat is een Belgische meneer. Die heeft de afgelopen 2 jaar gewonnen. Hij probeerde dit jaar nog beter te doen. Maar er was in Japan iemand die nog een paar kilometer verder gekomen is.
0: Maar, dus, wat een bizar aantal.
1: Bijzonder is dat. Hè? Want we gaan. Nou, alles wordt hier getest, zoals je hoort. Dus het is net een keer een ongeluk. Maar goed, wij gaan het ook allemaal op televisie uitzenden vanaf 1 uur. Dus daar ben ik voor hier. Maar dan hebben we ook nog onze dappere collega Jasper. Die heeft gisteravond een trouwerij gehad, heb ik me laten vertellen. Dus die komt een beetje brak richting Breda zo dadelijk. Maar die gaat voor ons lopen. Dus die gaan we ook horen op de radio vanmiddag.
0: Oh, geweldig. Jasper, de nieuwslezer, die loopt hem dus. En jij voorziet alles van deskundig commentaar ook inderdaad via televisie allemaal te volgen. En op de radio doen we flitsen de Wings for Life World Run. Het is een mondvol. Lekkere bekkenbreker ook. We gaan jou straks vast nog horen, Christian. Veel plezier daar in ieder geval. Het weer zit wel mee, hè? Is volgens mij best oké hardloopweer. Of misschien net te vleugje.
1: Het is niet te warm. Volgens mij is het eigenlijk wel ideaal. Dus, en ook voor de mensen die het allemaal gaan volgen. Dus ja, als je
0: zonnetje droog.
1: Ook wil kijken. Ja, zonnetje erbij. Gezelligheid. Komt helemaal goed.
0: Niks mis mee. Hey, dankjewel nogmaals. En allemaal te volgen vandaag via Omroep Brabant. Hou de kanalen gewoon in de gaten. Bijzonder hardloop-evenement. Uitermate sympathiek. Niet dus van A naar B. Maar eigenlijk gewoon blijven lopen over dat parcours. Totdat uiteindelijk die vrolijke auto langskomt met erin Robert Doornbos. En nog vrolijker, Chirandi Martina. Ja, dat is toch geweldig. En Joe Jackson als laatste in dit eerste uurtje van weekend. Zometeen even richting de boodschapjes. Het NOS-journaal van 10 uur. En daarna staat er natuurlijk weer een vol uur te popelen om los te gaan. Joe Jackson en Step In Out. Hoe toepasselijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Bakske koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
14: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
16: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
15: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
17: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
18: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
19: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
20: SVK Benelux.
19: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
21: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel?
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
23: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
24: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
25: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
26: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
28: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
29: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hanta-virus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
30: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede morgen. Iets na 10. Eerst even richting de weg. Er is niks qua files, maar wel qua omrijden. Want er wordt aan de weg gewerkt in Brabant. De A58 is dicht tussen Tilburg en Eindhoven. In de richting van Eindhoven dus. Je wordt omgeleid. Dus wel even een beetje extra reistijd, maar goed. En hetzelfde op de A50 van Os naar Eindhoven. Ook daar zijn ze aan de weg aan het werk. Tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd is de boel ook afgesloten. Hou daar even rekening mee. Ietsjes langer onderweg. Maar verder is het allemaal prima. Zometeen, maar weer eens even lekker de ochtend opstarten. Met heel veel fijne liedjes. Straks ook nog heel even over het voetbal praten. Want het is belangrijk natuurlijk. Het is een spannend weekend. Met zowel ontknopingen in het eredivisievoetbal. Als bij de dames. Hè. Even terugblikken. PSV, landskampioen. Genoeg te bespreken. En verder, laat het gewoon op je afkomen.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
33: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
34: Odido.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar... alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Weekend. Maarten Kortlever.

0: Avicii en Hello Black en Wake Me Up.
1: Dit is Weekend.
0: En hele goede morgen. Het is 9:15 bijna. En we gaan een mooie dag krijgen. Ja, je moet hem zelf mooi maken, maar qua weer sowieso nog prima, zei de weerman. Graad of 19 is best mogelijk in Brabant. Zeker als je in de tuin zit, nog lange tijd wel. Want zonneschijn erbij, hoewel er komt steeds meer van die hoge sluierbewolking. Dus het wordt allemaal wat fletser. Maar dan nog, als het maar droog blijft. En dan blijft het tot zeker vanavond, dus dat is prima. Heerlijk weer. Zullen we eens even kijken wat er allemaal in het nieuws gebeurt en gebeurd is. Een beetje een gek bericht uit Oorschot deze ochtend. Daar zijn een man en zijn hond neergestoken afgelopen nacht. Gebeurde bij een ruzie op een camping. Politie heeft wel een verdachte aangehouden. Tweetal zou vooraf ruzie hebben gehad. Maar goed dat je dan ook die hond neersteekt, joh. Maar goed, nou ja, meer op web en app van Omroep Brabant. De opvarenden van dat cruiseschip Hondius, dat de afgelopen week zo in het nieuws is, hè, vanwege die mensen met een Hanta-virusbesmetting erop, is aangekomen op Tenerife. En van daaruit worden die besmette mensen op het vliegtuig gezet. En er komt vanmiddag zo'n repatriëringsvlucht aan op Eindhoven Airport. Hoewel de laatste verhalen inmiddels al gaan over de avond. Dat het avond gaat worden voordat die vlucht hier landt. En een spannende dag in voetballand, want er is een klein sprankje hoop nog voor NAC Breda om niet te degraderen uit de Eredivisie. Dan moeten ze wel om te beginnen vanmiddag maar eens winnen in eigen huis tegen Heerenveen. Veel meer over het voetbal zometeen nog.
2: Christian Maarten's klassieker.
0: Ja, het is nu Maarten die op de plek zit, dus niet Christian's klassieker. Dan heb ik het voor het zeggen. Nou ja. Toen dacht ik, laat ik eens voor een mooi Nederlandstalig liedje gaan. Want ik heb op zondag ook altijd Maarten's muziek in je moerstalen. In Nu al wakker. Maar ja, dat kon dan niet. Want Koen die zat daar, die overigens wel een Nederlandstalig liedje heeft gedraaid. Maar ik denk van, nou, dan neem ik die rubriek toch gewoon mee naar Weekend. Dan doe ik alsnog een Nederlandstalig liedje. We gaan naar België. Daar komen de heren van Comilfo vandaan. Dit is zo'n beetje de avond van België. Wat avond is in Nederland, zo'n enorme klassieker die nooit echt een hit is geweest, dat is Ruimtevaarder in België. Comilfo. In Maartens, klassieker. Hopla, daar gaan we. Pianootje aan. En het prachtige verhaaltje van meester Frank en zo. Luister maar eens goed naar de tekst. Echt een pareltje.

0: voor ik het vergeet. Linda van Slagerij van Gool. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
1: Kom Ilfo, een ruimtevaarder. We gaan richting de sportvelden. Want elke zondag even bijkletsen met Leon Voskamp, onze sportredacteur, en Rick Elfrink, de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. Heren, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is een spannende dag vandaag in voetballand. Want de ontknopingen beginnen zich nu toch wel af te gaan spelen. Nog twee rondes te spelen. Laten we toch maar even beginnen dan bij de kampioenen. PSV, de heren wel te verstaan. De dames trouwens ook kampioenen. Hè? Dat was wel even mooi, Rick. Hè?
2: Ja, dat hebben ze keurig gedaan. De eerste eindelijk, hè, want daar zaten ze al jaren tegen aan te hikken. Leon was er ook bij vrijdagavond, maar dat was een aardig festijn. Zeker.
1: Ja, en nou, er komt een onhuldiging volgende week, geloof ik, hè? Dan worden ze in het stadion even op
2: tijdens de wedstrijd tussen PSV en FC Twente worden de dames in... Kijk. Of ja, de vrouwen moet ik zeggen. Het is PSV vrouwen. Die worden gehuldigd. Ik denk in de rust. En gisteren waren ze bij het gemeentehuis in Eindhoven.
1: Nou, ja, het is allemaal net wat minder groot dan bij de heren, maar ach ja.
2: Het was niet zo dat er 100.000 mensen op het stadhuisplein stonden. Maar in het gemeentehuis zelf was het een komen en gaan van notabelen en andere geïnteresseerden.
1: Kijk. Go Ahead Eagles PSV, een wedstrijd om des keizers baard. Of doe ik het daarmee tekort, Rick?
2: Nou, dat is het misschien wel. Voor Go Ahead is de kans heel, heel klein dat ze nog in aanmerking komen voor een playoff ticket. Dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren in de competitie. Go Ahead staat 5 punten achter op de nummer 9. Ik zie dat niet meer gebeuren eigenlijk. Ja, en PSV, waar spelen ze eigenlijk nog voor de eer? Jonge jongens kunnen zich bewijzen, een beetje richting komend seizoen al. En natuurlijk wil je als kampioen ook gewoon niet afgaan. En ik denk dat ook vooral in het hoofd moet zitten. Je bent landskampioen. En dat betekent dat je je waardig moet vertegenwoordigen. Ook in Deventer gewoon met de intentie daar moet staan om te winnen.
1: Ja, wat gaat het daar worden, denk jij, Leon? Ik pak er maar gelijk een eerste voorspellingje bij.
3: We gaan het eerst over PSV hebben, begrijp ik?
1: Ja, joh, doe maar even. Go Ahead, PSV, hebben we dat afgerond.
3: Die wint PSV met 1-3.
1: 1-3, Rick?
3: Ja.
2: Ja, ik ga voor een 1-2. Ik hoop 1-2. Niet dat ik aan vast wordt gehouden.
1: Nou, ik kreeg van Christian door dat jullie eindelijk eens iets goed hadden, maar dat was dan een rechtszaak, een uitkomst van een rechtszaak. Ja. Hey, waar het wel echt nog ergens om draait, ja, zeg ik dan, maar ik ben een hopeloze optimist wat dat betreft, is bij NAC Breda thuis tegen Heerenveen. Op papier is er nog iets mogelijk, maar Leon Voskamp, volgens mij is dat echt op papier, hè?
3: Ja, nou, jij bent een optimist, maar dan moet je vandaag denk ik niet in het Radverlegstadion zijn. Want de kans is heel groot dat ze vandaag gaan degraderen. Dan anders zouden ze vandaag moeten winnen met grote cijfers en zouden de concurrenten allebei moeten verliezen. Dan hebben ze nog een beetje hoop. Ja, eigenlijk ieder ander resultaat, dan is het vandaag afgelopen voor de ploeg. En dan gaan ze terug naar de keukenkampioen-divisie.
1: Ja, en tel daarbij op dat de sfeer bij NAC volgens mij op zich ook niet juvenheid is op dit moment.
3: Weet je, NAC is gewoon een club waar het altijd onrustig is. Dat heeft ook af en toe wel zijn charme. Alleen als het niet loopt, dan laat de supporter zich ook wel horen. Sportief gaat het niet goed. Het is een beetje onrust. Gewoon Pierre van Hooijdonk in de situatie rondom zijn zoon. Het is nooit saai bij NAC. Zo zal ik het samenvatten.
1: Nee. Hey Rick, dat zou wel eigenlijk toch jammer zijn. Hè? Ja, kijk, je wil natuurlijk gewoon dat de beste ploegen overblijven. Maar een NAC is wel altijd een smaakmaker gewoon in de Eredivisie.
2: Mooi.
1: Oké, Rick. Okay. Dan niet, joh.
2: Ik vind het prima hoor dat NAC erin zit. Maar ja, uiteindelijk Willem II kan ook terugkeren. En ja, daar staat ook gewoon een eredivisiewaardig stadion. En uiteindelijk is NAC gewoon een slecht geleide club. En dat heeft niet alleen te maken met de mensen die er zitten, maar ook met de governance, zeg maar, de bestuurs...
1: De organisatie zelf. Daar rommelt het gewoon veel te veel om...
2: Moeilijke termen erin gaan gooien, maar ja, NAC is gewoon een moeilijke club. Ja. En het is lastig om die club te leiden, blijkt keer op keer. Maar het is vooral verdrietig, denk ik, dat als je zo'n achterban hebt, zo fanatiek en in potentie inderdaad de 7e, 8e club van Nederland... Ja, en als je dan toch keer op keer weer in de problemen komt, dan gaat er gewoon iets niet goed en daar moet je eigenlijk iets mee.
1: Ja, krijg dat nou eens op orde, zou je bijna willen roepen. Maar ja. Nog heel even, want het is spannend om de tweede plek. Ik sprak jou, terwijl het liedje nog liep, sprak ik jou al even. Jij zei heel gedecideerd, Rick, Feyenoord. Oh, dat komt wel goed, die houden die tweede plek gewoon.
2: Ja, Feyenoord gaat het afmaken, natuurlijk. We staan 5 punten voor. En ik zou niet weten hoe dat nog goed moet komen voor de rest. Nee hoor, dat gaat Feyenoord afmaken. Ja, en het is vooral spannend rond plek 3, die voorronde Champions League.
1: Ja.
2: Ja, als NEC 2 potjes wint, dan gaan zij de voorrondes in. En gebeurt dat niet, ja, dan maakt Ajax denk ik ook wel een hele grote kans. En in theorie heeft FC Twente ook een kans. Maar ja, die komen volgende week wel naar PSV. Dus dat, ja, dat zal ook nog niet meevallen. Maar met name de strijd tussen Ajax en NEC is denk ik heel, heel interessant nu.
1: Zeker. En dat levert dan toch ook eventueel nog wat extra geld op. En dat is hard nodig volgens mij in ieder geval in Amsterdam. En NEC zou er een mooie volgende stap mee kunnen zetten. Ik moet nog wel even trouwens, want ik zou bijna de administratie vergeten, nog wel een voorspellingje doen even rondom NAC en Heerenveen.
3: Rick, wil jij beginnen?
1: Kan je nog even nadenken.
2: NAC Heerenveen met 2-1.
1: NAC wint met 2-1.
2: Maar dat is niet
3: goed. Ja, ik zie NAC vandaag ook wel winnen eigenlijk. Maar nou, ik denk dat ze er wel uitvliegen.
1: Je denkt dat de concurrentie het gewoon niet laat liggen?
3: Ja, de concurrentie heeft ook niet zo'n heel moeilijk programma. En die moeten hard gaan strijden om te proberen rechtstreeks in te blijven. Dus je hebt alle belangen. En het gaat vandaag. Ik ben overigens vandaag in de Breda, waar het super druk is voor de Wings for Life.
1: Ja, even reclame ook nog, maken, ja.
3: Waar we die live uitgezonden zijn op Groep Brabant. Dus hier is het super gezellig, maar een paar kilometer verderop verwacht ik vanavond tranen.
1: Nou, je hebt nog geen getal genoemd of een uitslag.
3: Het wordt vandaag 1-0 van NAC.
1: 1-0, billen knijpen. En dan kijken wat de concurrentie doet. De na-competitie komen we nog wel over te spreken. Willem II is in ieder geval hard op weg om wellicht promotie te fixen. Moet er nog wel even winnen. Almere City is de tegenstander. We gaan dat in de gaten houden. Heren, beide een hele fijne sportdag gewenst.
2: Dankjewel.
1: Dag hoor.
2: Hoi.
1: Heerlijk is dat. En we volgen dat natuurlijk ook gewoon via web en app van Omroep Brabant. Dus daar word je op de hoogte gehouden. Zowel over voetbal als die Wings for Life run. Dat kun je ook nog allemaal zien. Het is kortom heerlijk sporten vanmiddag. En hier op de radio gewoon lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Een oldie uit de 70s. The Spinners en Rubber Band Man. In weekend tot 12 uur. Christian, die zit normaal hier, maar die zit dus bij die Wings for Life run. Die hoor je vanmiddag het commentaar geven. Het deskundig commentaar. Zometeen na de Spinners trouwens ook nog Beds Are Burning.

Man at Work. En Down Under. Eens even kijken, het is iets na 10:30. We hebben vooral werkzaamheden op de weg. Mocht je er straks op uit moeten, hou er rekening mee. A58 is dicht van Tilburg richting Eindhoven tussen knopen De Baars en Oorschot. Je wordt omgeleid. Hetzelfde op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en industriegebied Eggersreid. Ook daar even omrijden. Het weekend op de radio, zometeen maar eens even terugspoelen. Het jaar waar we naartoe gaan, 2011. 15 jaar geleden dus.

0: Even terugspoelen. Elke zondag even terug naar een jaar. En dat is vandaag 2011. En dat jaar dat begint met een geruchtmakende brand, toch wel in Brabant. Een hele grote zelfs chemiepak in Moerdijk brandt af. Er komt meer dan 23.000 liter aan giftige stoffen vrij. En de industrieterrein ligt een dag later nog voor een heel groot deel gewoon compleet lam eigenlijk. Moet je eens luisteren.
1: Stand van zaken is dat we nog steeds aan het nablussen zijn.
2: Er zijn 7 bedrijven ontruimd.
1: Ja, ongeveer, 7 bedrijven zijn er ontruimd, inderdaad. Die hebben nog last van de rook op hele korte afstand. En last van het bluswater wat daar ligt en wat vervuild is.
0: Ja. Het eindigt met de verwoestende brand bij het Theater Speelhuis in Helmond trouwens. Ook daar gaan een aantal kubuswoningen verloren. Dan. Oh ja, dit is mooie muziek. En de Harry Potter-fan herkent het meteen. Want het laatste deel in de Harry Potter-cyclus gaat in première. Vraag me niet uit mijn hoofd welke dat was. Het was wel in ieder geval in 2 delen. Die Harry Potter-films dus. Misschien eens een keer kijken binnenkort. Loop in 2011 ook nogal wat schietgrage idioten rond. In Alphen aan de Rijn schiet de verwarde Tristan van der Vee 6 mensen en zichzelf dood. In Noorwegen doodt de rechtsextremist Anders Breivik bij 2 aanslagen. 77 mensen. Ongelooflijk. Andere beruchte massamoordenaar komt dat jaar zelf aan de beurt. In Pakistan schiet de Amerikaanse elite-troepen in opdracht van president Obama de meest gezochte terrorist aller tijden dood. Osama bin Laden. En dat leidt zelfs op onze zender tot deze spraakverwarring uiteindelijk.
3: Het lichaam van Obama is volgens Amerikaanse media in zee gegooid.
0: Ja, Obama, Osama, what's in a name, zullen we zeggen. Dus. En dan richting Londen. Daar geven Prins William en Kate Middleton elkaar het yes-woord. En in Monaco klinken een paar maanden later het oui-woord van Prins Albert en Charlène. Dan naar de Tour de France. Daar belandt de Nederlandse publiekslieveling Johnny Hoogeland. Die kennen wel, dat is die Zeeuw. Die plaat ook zo plat Zeeuws. Die belandt na een hele rare manoeuvre van een wagen van de organisatie in het prikkeldraad.
4: Oh, wie valt daar nu?
5: In de
4: Is toch niet Hoogeland? Een auto! Nee, dit geloof je toch niet? Dit kan niet waar zijn.
0: Ja, het was toch waar. Dan naar België. Noodweer trekt over het festivalterrein van Pukkelpop in Hasselt. En dat kost 5 festivalgangers het leven.
6: Toen we terugliepen vanuit het festivalterrein naar de camping en dan zie je de ambulances op en aanrijden, ja, dan weet je toch wel dat het goed mis is dat er echt is dan dat we op voorhand dachten.
7: Was er sprake van paniek?
6: Ja, er was wel grote sprake van paniek, ja.
0: Tja, muziekwereld verliest een geweldige zangeres. En dat is deze.
8: Het lichaam van Amy Winehouse werd gisteravond onder grote belangstelling uit het appartement gehaald. Volgens verschillende media zou een overdosis drugs haar fataal geworden zijn.
0: Daar hadden we nog heel veel mooie muziek van kunnen krijgen. Maar helaas mocht niet zo zijn. Ze trad toe tot de club van 27, want ze werd maar 27 jaar. En ook het begin van de Occupy-beweging met Occupy Wall Street. De beweging is een demonstratie tegen onder meer de macht van de financiële wereld en de ongelijkheid. En dan nog dit. Ah, de aarde verwelkomt. Spoertje uit. De aarde verwelkomt volgens de Verenigde Naties de 7 miljardste mens. Dus. En dan nog 3 liedjes. Welke wil je uit 2011?

0: Oh, wat is dit lastig. 1 uptempo en 2 wat rustige liedjes. Born This Way, Lady Gaga. Skinny Love van Birdie. Of Videogames van Lana Del Rey. Ja, ik ben blij dat de luisteraar mag kiezen. Want het is niet te doen, notaris Frans Kapteijn.
1: Nee, helemaal niet. Het is echt ongelooflijk lastig. Maar ja, ik moet toch elke keer er eentje noemen.
0: Ja.
1: Dus dat zal ik maar weer doen. Ik ga voor nummertje 3.
0: Jij gaat voor nummertje 3?
1: Ik ga voor nummertje 3.
0: Oké, ja. Frans gaat voor 3. Maar ja, het is uiteindelijk aan de luisteraar. Je mag kiezen. 1, 2 of 3. Welk liedje wil je horen? Geef het gewoon even door. Laat nog 1 keer dan de opgaves horen. Op het één. Lady Gaga en Born This Way.
2: 2.
0: Of Birdie met Skinny Love.
2: 3.
0: Of ga je voor Lana Del Rey en dit prachtige Videogames? Nou, het is aan jou. Laat maar weten. Welk liedje neemt ons definitief mee terug naar 2011? Het jaar waarin zoveel gebeurde, heb je net gehoord. Latricia McNeil, Ain't That Just The

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Flemming en Automatisch, die had gisteren trouwens een concert in Den Bosch. Hè. Hij had zijn plaat voorgesteld met al zijn gastartiesten erbij. Het Petelaarse Schans schijnt een feestje geweest te zijn.
1: Even terugspoelen.
0: We gaan terugspoelen. Naar 2011 hebben we net gedaan met allerlei nieuwsfragmenten. Maar ja, er was nog één inkeuze die gemaakt moest worden. Welk liedje uit 2011 willen we dan graag nog een keer horen? Lady Gaga? Of toch dat mooie pianoliedje van Birdie? Of dat stemmige liedje van Lana Del Rey? Nou, onze Frans, de notaris van dienst, zeg ik dan maar weer, heeft er keurig de stemmen bijgehouden. Er is lekker gestemd, Frans. En het was toch spannend ook zelfs, hè?
2: Ja, het was spannend tussen nummertje 2 en nummertje 3. En uiteindelijk met één stemverschil heeft Lana Del Rey gehoord.
0: Nou, maar ja, dit is misschien wel jouw stem geweest.
2: Nou, wie weet, hè? Wie weet is dat zo?
0: Nee, ja, dat is wel een heel mooi liedje, inderdaad. Lana Del Rey, Video Games. Daarna is ze nog wel doorgegaan. Heeft ze prachtige platen uitgebracht, maar is nooit meer hits geworden. Binnenkort komt er zelfs weer een heel album uit. Maar we gaan naar dat ene hitje dus uit 2011. Lana Del Rey, onderweg richting uiteindelijk de boodschapjes en het NOS Journaal van 11 uur. Straks na 11 nog veel meer Frans Kapteins, hè, want Stuifmeel komt er weer aan. We gaan ook nog even richting Breda schakelen, want de Wings for Life run wordt verlopen. En onze eigen Jasper, nieuwslezer Jasper, die gaat hem lopen. Dus straks eens even kijken of dat hij er klaar voor is. En verder nog veel meer, dus blijf gewoon luisteren. En geniet nu van Lana Del Rey.
3: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Omroep Brabant. Chips, ik wil mijn venstertje van de verkeersinformatie aanklikken. En het enige wat ik aanklik is het kruisje. Dus die schiet nu weg. Maar ik heb inmiddels al wel bij de elders de verkeersinfo gevonden. Er zijn geen files, maar wel wegafsluitingen vanwege wegwerkzaamheden. Op de A58 van Breda naar Eindhoven kun je niet rijden. Tussen Tilburg en Oorschot zo'n beetje. Daar is de weg afgesloten. Je moet omrijden. En ook op de A50 van Os naar Eindhoven een afsluiting tussen Veghel en het industriegebied Eckersrijd. Ook daar wegwerkzaamheden, ook daar een omleidingsroute ingesteld. Nou, veel te doen komend uur. Stuifmeel onder andere met boswachter Frans. Ook heel veel lekkere muziek en nog aandacht voor die Wings for Life World Run die in Breda is vandaag. Heel bijzonder hardloop-evenement. En onze eigen Jasper gaat meelopen. Die staat als het goed is nu al de warming-up te doen. Zometeen eens even contact zoeken.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: europakinderhulp.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
24: Pap, die moeten we hebben!
23: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
25: onlineveilingmeester.nl.
26: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
26: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
28: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe!
7: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
11: Weekend. Maarten Kortlever.

0: muzikale tenniswedstrijd, zeg ik altijd. Big Love van Fleetwood Mac.
1: Dit is Weekend.
0: 11 minuten over 11. En 11 seconden, ook nog eens zelfs, kun je nagaan. Welkom, goedemorgen op deze zondag. Het is moederdag en het is een mooie dag qua weer. Het zonnetje schijnt en dat houden we nog wel even zo. Al komt er vanuit het zuiden langzaam wat meer bewolking. Maar we houden het wel droog vandaag. In ieder geval tot de avond. En dat bij een graad of 18, 19 maximaal. In het nieuws, ja, heel veel 112 ellende toch wel. Brand in een slachthuis in Helmond. Er is een fietser ernstig gewond geraakt bij een frontale botsing. Maar het gekste bericht komt toch wel uit Oorschot. Daar is een steekpartij geweest. En daar heeft een man, een andere man en zijn hond neergestoken. Dus de hond is ook neergestoken. Het gebeurde allemaal op een camping. Er was daar een ruzie aan vooraf gegaan, zo is het vermoeden. Is wel een verdachte opgepakt uiteindelijk. Vanavond komt er een vliegtuig aan op Eindhoven Airport, met daarin mensen die op dat cruiseschip Hondius zaten. Dat cruiseschip is inmiddels gearriveerd in Tenerife. Daar worden de mensen nu van boord gehaald en dan op het vliegtuig terug naar Nederland. En het is een spannende dag in voetballand. NAC Breda vecht voor lijfsbehoud. Dat is een onmogelijk gevecht bijna, maar toch, de concurrentie moet allemaal punten laten liggen. Of verliezen eigenlijk gewoon. En NAC moet vanmiddag winnen bij Heerenveen. We houden dat in de gaten. En NAC, of wat zeg ik, NAC Breda is überhaupt een sportieve hotspot vandaag. Want de World for Life Run, die is straks gaande. Die trekt rondom Breda, door Breda heen. Het is een bijzondere hardloopwedstrijd, want normaal ren je richting een finish, maar nu komt de finish achter je aan. Zo werkt het. Het is een hardloopwedstrijd waar je moet proberen de rijdende finishlijn achter je zo lang mogelijk voor te blijven. Dat is eigenlijk het advies. Het is allemaal live te volgen via Omroep Brabant. We zenden het ook uit. Het is allemaal voor het goede doel ook. Hartstikke leuk evenement. En toen dacht Jasper Stads, onze nieuwslezer, en die ook 's morgens bij Kijk Goeiemorgen hoort op vrijdag: hey, dat is leuk en ik doe wel eens een hardlooprondje. Laat ik eens meedoen.
2: Nou, hè? Ik heb er weer in laten lullen. Je kan weer horen wie het kortste strookje getrokken heeft op de redactie.
0: Nou, jij bent de sportiefste van allemaal, laten we wel weten.
2: Ja, nou, dat is misschien ook wel zo. Ja, het is wat je zegt. Het is wereldwijd het allergrootste hardloop-evenement wat er is. Wings for Life World Run.
0: Ja, ze lopen allemaal tegelijk, hè? Want in Australië gaan ze ook van start bijvoorbeeld.
2: Ja, het is niet alleen in Breda, het is niet alleen in Nederland. Het is ook in Duitsland, het is ook in Australië, het is ook in Amerika. En je kan zelfs nog op je eigen houtje via de app meedoen. Het doel is namelijk geld ophalen voor Wings for Life. En Wings for Life, dat is een stichting die zich inzet voor ruggenmergletsel. En het thema ook van deze loop is: jij maakt kilometers, jij loopt voor iemand die niet meer kan lopen. Dat is het doel. Nou, ik zei het al, wereldwijd het grootste evenement. Want wij starten hier in Breda om 1 uur. Maar precies op dat moment starten ze ook in Australië. Dus wij hebben geluk. Wij starten lekker in het zonnetje. Australië is het nog donker.
0: Ja, ik wou het zeggen.
2: Die hebben de pech. Ja. Ja, en je zei het al, je hebt die rijdende finishlijn. Dat heet de Catcher Car. Daarin zit oud-Formule 1-coureur en ambassadeur voor Wings for Life Robert Doornbos. Tjerendi Martina, die zit er ook in. En die auto die gaat eigenlijk pas een half uur na de start rijden. Dus we hebben een half uurtje, kun je nog lekker op je gemak doen.
0: Ja.
2: Daarna gaat die auto rijden. Die rijdt eerst zo'n 5 km per uur. Dan 8 km per uur. Dan 11 km per uur. Die gaat steeds iets sneller rijden. Tot de allerlaatste is ingehaald. En ik kan je alvast vertellen, ik ga niet de laatste worden vandaag. Want ik heb even gekeken wie de winnaar van vorig jaar was.
0: Ja.
2: Je had meer dan 65 kilometer.
0: Dat ga je breken.
2: Dat ga ik zeker niet breken. Nee. Maar het is een rondje van 25 kilometer wat ze door Breda hebben gemaakt. We gaan een beetje zo richting de Belgische grens. Daarna gaan we weer terug omhoog. We gaan langs de Ginnekenweg, wat eigenlijk de Brabantse straat is vandaag.
0: Ja, ja.
2: Die is helemaal rood en wit gekleurd. En dan heb je dus een rondje van 25 kilometer. En dat rondje kan je net zo vaak blijven lopen tot die auto je heeft ingehaald. Nou, dat ga je mij niet zien doen.
0: Nee.
2: Ik heb namelijk ook nog het probleem. Ik moet wel met jou en later met Stef kunnen praten. En dan heb je een verbinding nodig.
0: Ja, want jij hebt een rugzakje met een kastje erin. Ja. En jij bent dus eigenlijk live straks verslag aan het doen.
2: Ja, ja, ik heb een rugzakje, maar ik heb ook fysiek nu een rugzakje vandaag bij me.
0: Ja.
2: Ik ga heel even naar twee dames, die rennen vandaag ook mee. Mag ik even bij jullie aanschuiven, dames? Jullie zijn je volgens mij mentaal en fysiek aan het voorbereiden. Hoe zit de spanning erin voor vandaag?
3: Nou, ik heb nog niet zoveel spanning. Ik heb vooral heel veel zin in.
2: Wat is het doel?
3: Ik heb geen doel. Nee, ik ga gewoon lekker lopen. We gaan gewoon lekker samen lopen. Dus zolang we maar gewoon leuk en gezellig met elkaar lopen, dan vind ik het goed.
2: Dat is een beetje ook mijn doel. Alleen ik moet tijdens het rennen verslag doen. En dan heb ik hier een kastje bij me waarmee we dat doen. Zou jij even willen voelen hoe zwaar dit kastje is?
3: Oh, dit moet je. Jij gaat hiermee rennen?
2: Ja, dat moet.
3: Oh, jij gaat rennen. Maar waar zijn jouw hardloopkleren?
2: Ja, ik ga hem zo nog wel omkleden.
0: Oh, okay. Heb je een driedelig pak aan?
2: Oh, ja, maar, omschrijf even hoe zwaar dit is.
3: Hoe zwaar? Jetske, voel jij eens? Hoe zwaar is het ongeveer?
4: Ja.
3: Het is net geen baksteen.
4: Een bidon.
3: Nee, wel zwaarder. Ik vind het wel zwaarder. Ja? Ja, hoeveel kilo?
2: Ja, dat weet ik niet, maar dit gaat dus op mijn rug. Is dat een slim idee, denk je?
3: Ja, ik denk dat het op je rug wel goed is. Ja. Maar hij moet dan wel vastzitten, want anders gaat hij heen en weer.
2: Ja, nou ja, je hoort het maar. Ja. Dit is wat we moeten gaan doen. Hebben jullie nog een speciale reden dat jullie meedoen vandaag?
3: Nou, we hebben niet per se een speciale reden eigenlijk.
4: Nee, we zagen het voorbij komen en we hoorden ervan en we vonden het doel wel heel mooi. En we hebben er eigenlijk gewoon vooral heel veel zin in ook. Ja.
2: Maar jullie zijn wel echt hardlopers, want ik zie de compressiekousen, een goede outfit. Dus 15 kilometer gaat lukken?
3: Ik hoop dat dat wel gaat lukken, ja. Ja.
2: Halve marathon?
4: Mei hebben we samen een halve marathon gepland staan.
2: Oh, dus jullie gaan het rondje volmaken, 25 kilometer?
3: Nou, dat moeten we nog maar even zien, maar dit is wel een goede training daarvoor. Ja.
2: Precies. Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat jullie onderweg gaan tegenkomen, want dan hou ik het ook zo lang vol.
3: Ja, super. Nou, jij succes met dat kastje.
4: Ja. En veel plezier.
2: Ja, veel plezier. Jullie ook heel veel plezier. Ja, het is nu iets kwart over elf, maar we gaan hier om 1 uur starten. Over iets meer dan een half uur gaan we met z'n allen lekker opwarmen. En dan ga je vanzelf horen hoe lang ik het met dit zware kastje op mijn rug
0: voel. Ja, maar jij wil nog wel een rondje maken, denk ik. Jij wil sowieso het rondje maken.
2: Ja, maar dat is 25 kilometer.
0: Ja, dat wil jij. Dat is lang, hè? Ja. Heb jij morgen dienst?
2: Ja, maar ik heb wel slim gepland dat ik thuis kan werken.
0: Oh, wat goed.
2: Ik dacht, met de voetjes omhoog.
0: Ja. Zal ik alvast een lekker uptempo hardloopliedje draaien?
2: Ja, dan ga ik me omkleden en langzaam warm worden en een warming up doen.
0: Nou, we houden hem in de gaten. Jasper vandaag bij die Wings for Life World Run.

0: Carlos Santana en I'll Be Waiting. En ik zei het al, het is prachtig weer. Ook goed weer om die hardloopwedstrijd daar in Breda te doen. Volgens mij net niet te warm. En met een fijn zonnetje erbij en niks meer aan doen. Maar gaan we dat zo houden? Ja, dat is de vraag. Vandaag best aardig weer dus. Maar er komt wel verandering aan, hè, Weerman Berend?
1: Ja, klopt inderdaad. Dat gaat eigenlijk vanavond al gebeuren. Vanmiddag zien we de bewolkingen al toenemen. En vanavond en vannacht trekt er een neerslaggebied richting het land. Het gaat een beetje de vraag zijn waar het precies uit gaat komen. Ik denk dat zeker in het zuidoosten van de provincie, in Eindhoven en alles ten zuidoosten daarvan, kan wat regen vanavond en vannacht gaan vallen. Verder naar het noordwesten blijft het gewoon droog. De temperatuur gaat vanavond flink inleveren. En vannacht wordt het dan op de koudste plek een graad of 6 of 7. En dan morgen, ja, dan moeten we dus echt rekenen naar de maatschappij, een totaal ander weerbeeld. We beginnen de dag nog meest droog met zo nu en dan wat zon. Dan loopt de temperatuur nog op naar een graad of 12. Maar in de loop van de ochtend krijgen we vanuit het noordwesten te maken met meerdere buien die worden aangevoerd. En in de middag is het hooguit 10 graden op de meeste plekken. Er staat dan ook echt wel flink wat wind uit het noordwesten. Dus voor het gevoel is het morgenmiddag echt wel aan de, ja, echt zeker gewoon aan de koude kant. Met zelfs misschien wel een winterjas dat gewoon midden op de dag.
0: Nou ja, in ieder geval een jas in dus, mijn beker. Ja. Ik denk dat ik morgenochtend ook maar weer even een trui aantrek of zo, geloof ik.
1: Zeker, ja. Het is echt wel een groot verschil met het weekend inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Ergens als we heel ver in de pijplijn kijken?
1: Nou ja, de rest van de week moeten we gewoon rekening houden dat het frisse weer aan gaat houden. Okay. Hoor. Want tot en met, zeker tot en met vrijdag, donderdag is natuurlijk hemelvaart.
0: Ja.
1: Blijft het niet veel warmer worden dan een graad of 14 op de meeste dagen. Dus dat is echt wel aan de frisse kant. Normaal gesproken is het rond half mei zo'n 16 tot 19 graden in Brabant. Maar daar zitten we echt wel dagelijks onder met 12 tot 14 graden. En ook dagelijks moeten we rekening houden met kans op regen. Dus voorlopig is het echt wel aan de frisse en de wisselvallige kant. Pas vanaf het weekend lijkt de wind naar het zuiden te gaan draaien. En dan wordt er weer wat warmere lucht aangevoerd. Maar voordat het zover is, moeten we dus echt wel rekening houden dat het paraplu regelmatig nodig gaat zijn. En ook een jasje is komende week gewoon nodig.
0: Nou, dan gaan we die meenemen als we erop uittrekken. Trui morgenochtend leg ik in ieder geval alvast klaar. Dat voor wat betreft het weer zo meteen.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Stuifmeel, elke zondag, zo rond dit tijdstip. Dan duiken we de natuur in, doe ik niet alleen. Christian doet dat altijd met boswachter Frans. En ook die is vandaag gewoon aangeschoven, heeft wat notariële zaken gedaan. Maar dan nu waar hij echt voor komt, al die heerlijke berichten uit de natuur. We beginnen altijd met de vraag van de week natuurlijk,
1: ja,
0: Frans.
1: Want, precies.
0: Ja, die wordt gesteld op de website in het stuifmeelartikel van de zaterdag. En exclusief het antwoord op de zondag. Ik pak ze er even bij. Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Oh man, toch. Je kunt er de hele nacht van wakker blijven liggen van die irritante piepbeesten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Heel waarom mensen zoomen ze zo vervelend rondom je oren? Dat was de vraag, Frans. Nou, ik kan niet wachten.
1: Ja, en het antwoord is, er waren eigenlijk vier zeg maar, mogelijkheden die mensen konden kiezen. Dat doen ze om aan te geven dat ze komen prikken.
0: Nou, dat zou aardig zijn.
1: Ja, precies. Dat doen ze om via echolocatie de juiste plek te vinden om bloed te zuigen.
0: Oh.
1: Dat doen ze om ons af te leiden van waar ze precies zijn, heel stiekem. Of dat doen ze omdat ze snel met de vleugels slaan. Ja, nou ja.
0: Dat klinkt heel logisch. Is dat hem ook?
1: Die laatste is het ook. Ja. Maar die echolocatie kon ik me ook wel een beetje voorstellen.
0: Ja.
1: Omdat vleermuizen doen dat dan weer wel.
0: Ja.
1: Maar de muggen die hebben dat echt met hun vleugels, maken zo'n enorm lawaai. En daardoor krijg je dus dat zoemende geluid. Ja. Ja, dat is een winnaar. Die heb ik gekozen. Want ja, er kwamen veel inzendingen.
0: Ja.
1: En ik heb zo met mijn vinger op een gegeven moment op het scherm geprikt. En toen kwam er een winnaar uit. En dat is Hendrik van den Brink. Die
0: Kijk,
1: is winnaar geworden. Kijk. En die krijgt een mooi zakje bloemzaad.
0: Ja, het ligt hier al. Ja,
1: ja, het ligt helemaal klaar. Ja. Wordt toegestuurd.
0: Mooi, man. Dat is een leuk zakje met prachtige geurige bloemetjes voor in de tuin. Want dat is belangrijk, hè? Bloemetjes in de tuin. Hè? Niet helemaal dichtleggen met tegels.
1: Nee,
0: mooi,
1: juist
0: mooi bloemetjes
1: niet,
0: hebben. Ja. Dat is mooi, man. We gaan naar het Mama Supreme, het diertje van de week.
1: Ja, het is echt weer zo'n hele mooie, Maarten.
0: Ja,
1: het is de pauwoogpijlstaart.
0: Oh, je hebt ook wel een driedubbele woordwaarde.
1: Ja, ook dat nog eens een keer.
0: Het is
1: ook een nachtvlinder ook nog eens een keer.
0: Ja?
1: Het is Willy Heren, die had hem in zijn bloempot gezien.
0: Ja?
1: En achter de bloempot zag je een bruin blad liggen. En dacht, wat is dat nou toch? En toen keek je nog eens een keer goed en toen bleek het dus een vlinder te zijn.
0: Okay.
1: Ja, die was aan het schuilen, hè. Die was overdag aan het schuilen.
0: Dus hij is niet zo mooi dan?
1: Jawel, hij is heel mooi, maar als hij zijn vleugels dicht heeft, dan lijkt het een bruin blad. Maar als hij zijn vleugels open doet, zijn voorvleugels, dan zie je die achtervleugels, dan komen er twee hele mooie ogen uit. En daarom heeft hij ook die naam pauwoogpijlstaart gekregen. Ik heb ook een foto erbij gezet van hoe dat je er werkelijk uitziet als die vleugels open zijn. En dat oog, dat heeft er ook iets te maken, want ook, er is een dagpauwoog. En die heeft ook datzelfde oog, alleen zit die op de vleugels open zijn. En dat oog, dat heeft er ook iets te maken, want ook, er is een dagpauwoog. En die heeft ook datzelfde oog, alleen zit die op de voorvleugels. Dus dat is

0: Ja, maar als die vleugels open gaan, dan krijg je die prachtige kleur die jij noemt.
1: Kijk, nou.
0: Ja.
2: Online terug te vinden, die pauwoogpijlstaart.
0: Ja.
2: Moet je gewoon even op de stuifmeelartikelen klikken, natuurlijk, uiteraard. Zeg Frans, je hebt heel veel post gekregen. Dan gaan we daar dadelijk even in grasduinen, als je het goed vindt.
0: Ja, doe maar. Ja. Hartstikke leuk, joh.
2: Ja, joh, het is genoeg te bespreken uiteindelijk, natuurlijk. Hier gewoon zo meteen. Eerst even langs de boodschapjes. Want we moeten wel even melden dat als je toevallig plannen hebt om erop uit te trekken, vermijd even de A58 of rij gewoon even om. Want tussen Tilburg en Eindhoven is het afgesloten. Wegwerkzaamheden, hetzelfde op de A50 van Veghel richting Eckersrijd. Ook daar rekening houden met wat extra reistijd. Zo simpel is het. Nou, doen we even een plaatje en dan gaan we zo meteen richting Frans. Want die heeft genoeg te vertellen nog in de stuifmeel wat er allemaal binnen is gekomen. En, nou ja, al wat niet meer zei.

0: probably me.
1: Ja, is wel lekker op de zonnige ochtend. Beetje jazzy klanken bijna.
0: I hate to say it. I hate to say it. But it's probably me.
1: A Sting and it's probably a me. Maar we gaan hem toch richting de achterdeur duwen, want... we moeten de postbus in. Er komt elke week heel veel post binnen. Je kunt Frans zelf ook gewoon mailen met al jouw natuurvragen. Stuifmail@omroepbrabant.nl. Zit hij klaar bij de postbus? Wat heb je allemaal meegenomen, Frans?
2: Ja, ik heb een vraag van Lia Vorstenbos meegenomen. Ja? Is dit voor een spin? Die had een spin gezien. Heel klein vreemd spinnetje. En ja, als je heel goed naar de foto kijkt, het is ook inderdaad maar een klein spinnetje. Het is een vrouwtje. Een 15 mm groot. En het heet de naam Gewone Mijnspin. En waarom is die naam nou Mijn Spin gebeurd? Trouwens, het diertje staat wel in de aanval, want heeft de kaken naar voren en op die kaken zitten gifklauwen. Maar ja, je moet echt...
1: Dat klinkt heel eng allemaal.
2: Je moet wel de loop meenemen om het goed te kunnen zien. Maar ja, Mijn Spinnen, die hebben een beetje ook, zien er schrikachtig uit. Klopt ook een klein beetje, want ze zijn ver verwant aan de vogelspin. Dus die kent iedereen wel. Nou, deze Mijn Spinnetjes, die heten zo omdat ze ondergrondse schuilplaatjes maken, waarin ze dan verstopt zit en dan uit die schuilplaats naar voren komen. Vrouwtje maakt ook een eigen, zeg maar, schuilplaats, eigen mijntje, zo kun je in feite zeggen. En in die woonbuisjes daar vindt de paring plaats en er liggen ook de eitjes en dan komen de jonkies later weer uit. Dan Ellen Valks, die trof een vlinder op de muur en ze vroeg zich af wat voor een vlinder is. En als je kijkt, is een beetje een grijzige vlinder met in het midden van de vleugels nog donkergrijs. Dus ja, heel saaie kleur eigenlijk. En dan heb je al meteen te maken met een nachtvlinder. En dit is de nachtvlinder van de Meriansborstel. Nou, die Meriansborstel is dus allemaal grijzig en zo. Maar ze vraagt zich op, ik zie ook wat erop zitten. Ja, dat klopt wel. Want eigenlijk hebben vlinders, die hebben allemaal stukjes, microscopisch kleine schubjes. En die kunnen wel eens een beetje omhoog staan. Dan lijkt net alsof er iets extra's bovenop zit. Maar die schubjes, daarom zijn de vlinders ook bekend. Want hun Latijnse naam is Lepidoptera. En dat betekent schubvleugelige. Dus dat heeft al met die schubjes te maken. En die liggen een beetje dakpansgewijs. Maar als je naar de rups kijkt van die Meriansborstel. Ja, dat is fantastisch mooi. Een gele rups met een klein beetje een rood staartje. Maar dat is niet echt staartje. Dat is ook een beetje sier. Maar het lijkt een beetje op een stekel. Maar het is ook allemaal van haren gemaakt. En prachtig. Diertjes. Dan vroeg Nel Jansen, die stuurde mij een foto en die zei van, goh, ik heb een boom met uitschieters gezien, maar wat is het dan? Nou, volgens mij is de walnoot de boom die zij heeft, zeg maar, gefotografeerd, dat ontkiemende blad. Ja, walnoten zijn toch hele fijne bomen en als je nog kans hebt, dan is het fijn om zo'n walnotenboom bij je slaapkamerraam neer te zetten. Dat heeft ook te maken met de vraag van deze week, want muggen, die komen niet naar binnen toe als je voor je slaapkamerraam een walnoot hebt staan. Want die geur van die walnootbomen, die is wel zo specifiek, waar muggen een gruwelijke hekel aan hebben. Dus op mijn slaapkamer heb ik nooit muggen zitten. Dus dat is een tip, van als je op kans krijgt, zet er zo'n boom neer. Een prachtige boom ook, en die geurt heerlijk. Dan had Marian Keizer, die had die dacht een takkenbos te zien in een grove den, of wat is het, een mini-boompje. Ja, dat is er heel fraai. Wat ze gezien heeft, is een heksenbezem in een grove den. Iedereen kent heksenbezem wel in de berkenbomen, maar dit is een heksenbezem in een grove den. En wat is dat eigenlijk? Dat is in feite door schimmels, kan ook door bacteriën zijn, komen er sporen op een, zeg maar, groeiplek van zo'n boom. En dat betekent dat daar wordt die geïnfecteerd. En dan gaat die groeiplek heel erg enorm uitgroeien tot wat je dan ziet, een kluwen van takjes. En dan lijkt het net een beetje op een vogelnestje. Ik heb ook een foto bijgezet die ik zelf gemaakt heb in Kalmthout. Daar stond een dennenboom, maar er was geen dennenboom meer. Er was één grote heksenbezem. Dus allemaal ontstaan door die schimmel.
1: Het is net alsof hij een pruik op heeft.
2: Prachtig. Ja, dat is echt ongelooflijk mooi. Dat is zo grappig. Dan had André van Drunen, die stuurde me vorige week een mooie foto van een veldkreker. En op een gegeven moment zag je een dikpoot panzerspin uit de...
1: Oh, een fijn woord.
2: Ja, precies. Scrabble-woord, hè. Ja? Die zag je uit zo'n gaatje komen van een veldkrekel. En die vroeg zich, ja, eten die spinnen dan toevallig ook nog veldkrekels? Ik denk het niet. Die dikpoot panterspin is familie van de wolspinnen. Dat zijn dus jachtspinnen. Die maken geen web. Die gaan op jacht, op zoek naar, zeg maar, voedsel. En waar zij op jacht naartoe gaan, zijn kleine insecten. insecten, zoals vliegen, springstaarten, kleine kevertjes en zo'n grote veldkrekel. Daar zullen ze wel niet aan beginnen. Hele mooie diertjes zijn het in feite. Zijn vooral actief in het voorjaar en de vroege zomer. En dan vind je, zeg maar, die spin, dan kom je die tegen vooral op heidevelden en aan bosranden. Waarom heet hij nou zo? Nou, dat heeft te maken met dat hij een pantertekening op zijn lichaam heeft, panterpatronen. En dikke poot heeft hij gekregen omdat een mannetje dikke poten heeft. Vandaar dus die verklaring van die naam. Theo Sander stuurde me een foto van een plantje. En hij noemt het onkruid. Maar ja, onkruid zeg ik altijd.
3: Onkruid bestaat niet. Niet bij Frans. Nee, bij heel veel andere mensen wel die er last van hebben. Maar Frans wordt nooit onkruid.
2: Nee, maar dit is wel heel grappig wat hij gefotografeerd heeft. Daar heeft hij een beetje last van. Ik kan me voorstellen in het gezon. Wat je niet ziet is de mooie witte bloempjes die er normaal opkomen. Maar dit plantje heet dus winterpostelijn. Oorspronkelijk komt hij uit Noord-Amerika.
3: Postelijn dan denk ik aan eten.
2: Absoluut, dit plantje is heerlijk te eten.
3: Oh.
2: Dus hij kan het oogsten, hij heeft gewoon gratis en voor niets.
3: Hij moet zijn tuin leggen.
2: Ja, precies, kan hij zijn tuin opeten wat dat betreft. En als je dat doet, ja, dan haalt het plantje gewoon inderdaad weg. Maar oké, ik heb ook een bijgeschreven hoe dat hij hier zeg maar weg kan krijgen. En dan moet hij wel gaan schoffelen voordat er zaadvorming is. Okay. Als er zaadvorming is, ja, dan ben je al te laat. Ja, het is natuurlijk lastig, want het plantje komt overal vandaan. Maar ik zou zeggen, eet het op. En het smaakt echt heerlijk. Okay. Het zit vol met vitamine C.
3: Nou,
2: heel vreemd wat er nu komt, is een foto die zowel Theo Verkamman als Monique Sporen tegen zijn gekomen van een paardenbloem. Die zagen in één keer een paardenbloem met een hele stevige, dikke stengel. En op sommige bloemetjes stonden, of sommige stengels stonden dan drie bloemen. Kan ook twee bloemen zijn. Ja, wij noemen dat fasciatie of bandvorming of cristaatvorming. En wat is er aan de hand? Door zeg maar, ja, een oorzaak. En het kan zijn een bacterie. Het kan ook plotseling weersomstandigheden zijn die ervoor zorgen. Komt er een hormonale onbalans in die planten. En dan gaan ze zeg maar verdikken. Dan krijgen ze een hele
3: soort wildgroei eigenlijk.
2: Ja, precies. In feite is dat een beetje wildgroei. En daarop komen dan heel vaak dus een drietal bloemen, een tweetal bloemen te staan. Dat gebeurt bij in boom gebeurt dat bij wilg en es. Maar dat kun je het niet zo goed zien. Bij kruiden, vooral vingerhoedskruid, paardenbloem, bigger kruid aan hanenkam. Maar ook bij groentes kan het voorkomen. Zowel bij asperges, aardbeien als tomaten.
3: Ja.
2: En dan is er nog een ander verschijnsel wat ook komt. Dat heb ik toevallig ook in mijn tuin gehad. Het heet tweezijdig symmetrisch. Het gaat over naar alzijdig symmetrisch. Dus je ziet in één keer een heleboel symmetrie erin. En wat krijg je dan? Een soort pilorische, wat eigenlijk monsterlijke bloem betekent. Je krijgt een enorm grote bloem.
3: Ja, ja.
2: Bovenop een vingerhoedskruid staan. Dus dat zijn twee zeg maar, zaken die vooral nu, vooral in het voorjaar kunnen gaan spelen.
3: Nou, de wonderen van de
2: wereld. Ja, de wonderen van de wereld. Tot slot hebben we nog een gevaarlijk of giftig diertje gevraagd. Nou, nee, niet echt voor ons. Het is een roodgestreepte oliekever. Daarbij denk ik dat Ruben Buurman die gefotografeerd heeft in zeg maar Zuid-Europa, want hier komt hij niet voor. We kennen wel twee oliekevers. De gewone oliekever en de blauwe oliekever. Nou, die doen ons helemaal niets. Maar als je aan het diertje zit, ja, dan gooit hij gifstoffen rond. En dat kan wel eens heel irritant zijn op je huid. Dat is niet fijn. Kijk. Dan komen we aan de rubriek mooie foto's.
3: Hoppa, daar gaan we dan.
2: En dit is weer een fantastisch mooie van Bas van Sambeek. Die stuurt er wel eens een paar keer zo eentje naartoe. Maar deze vind ik wel erg mooi. Dat is de behaarde bijenwolf. Dat is dus ook een diertje wat op bijtjes, maar vooral honingbijen lust, maar ook andere bijen.
3: Zwart met oranje.
2: Ja, zwart met oranje. Ja, mooi kopje ook. Ja, mooi panzer ook, zeg ik dan maar. Ja, het ziet er fantastisch mooi uit.
3: Nou, en wil je dit allemaal zien? Want je moet eigenlijk gewoon die artikelen erbij pakken als je dit hoort. Ga naar omroepbrabant.nl of in de app, dan zie je ook die prachtige, ik pak hem nog een keer, de behaarde bijenwolf.
2: Ja.
3: We gaan de paden op de laan in, ja, want we eindigen precies natuurlijk met Franse wandelplaat. Het is heerlijk wandelweer vandaag.
2: Ja, het is heerlijk.
3: Maar wat moeten we opzetten op de oortjes, Frans?
2: Ja,
3: wacht even hoor.
4: Frans Wandelplaats.
2: Juist. Voor volgende week, want 17 mei, tussen 10 en 12... is er een hele leuke wandeling op de Loons- en Drunense Duinen. De boswachters daar gaan uitleggen waarom er zoveel, zeg maar, gewerkt wordt in die duinen. En waarom dat zo belangrijk is, ook voor de biodiversiteit. Nou, alle gegevens heb ik op de website van Omroep Brabant. Okay. Onder stuifmail.
3: Ja.
2: Mensen kunnen de link aan klikken, dan kunnen ze zo meegaan. En dan kun je ook lezen of het iets kost of niet. Dat is al hartstikke leuk om dat ook te weten.
3: Kijk, en dan, ik zeg al, Jij moet je eigenlijk niet oortjes meenemen, want je moet luisteren naar die boswachter natuurlijk. Die allemaal dingen gaat vertellen. Maar we moeten toch een leuk liedje hebben om even lekker op te wandelen. Je hebt iets meegenomen.
2: Ja, ik heb iets meegenomen. Ik ben helemaal fan van Calexico. Dat vind ik echt een hele geweldige band. Ik ben ook fan van de band waar ze uitgekomen zijn. Ze komen uit Giant Sand.
3: Ja.
2: Daar komen ze oorspronkelijk vandaan. En die hebben dan een liedje uitgebracht. Ja, dat is fantastisch mooi. In het Nederlands heet het Benut de Wind. Dat vind ik dan een prachtige vertaling. Maar het is Harness the Wind van Calexico.
4: Frans Wandelplaat.
3: Dan gaan we daar naar luisteren. Dankjewel weer, Frans. En tot de volgende.
2: Tot de volgende.
3: Ja, gezellig. Calexico, Harness the Wind.

0: Here's Ria en I Can Hear Your Heartbeat. En daarmee komt er dan toch echt wel een einde aan deze weekend. Zonder Christian, maar met mij. Christian die is bij de World for Life Run. Waar we vanmiddag bij jou ook nog wel wat van gaan horen.
1: Zeker.
0: Want we hebben in ieder geval een deelnemer.
1: Ja, niet zomaar een deelnemer.
0: Onze Jasper, die loopt dus met een kastje op zijn rug helemaal. En hij heeft een draadloze microfoon. Het is helemaal bedraad en bekabeld is die. Om maar in de uitzending te komen.
1: Ja, dat wordt leuk.
0: Maar er zijn wel kilo's die hij meetilt.
1: Ja, ik vind het ook extra knap daardoor.
0: Ja,
1: ja. Daar moet echt flink wat rennen ook. Hè?
0: Ik had ook tegen hem gezegd, doe gewoon je mobiel. Maar nee, ik moet een kastje hebben. toestand allemaal. Hey, Stef Special, de eerste zo meteen.
2: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
1: Letterlijk en figuurlijk. Want zonder eerste plaat kunnen we natuurlijk nergens komen. Dus ik ga hem even fluiten. En dat is gewoon even voor de eer om te kijken. Je muzikale kennis.
0: Ja?
1: Haal je de plaat eruit.
0: Oké.
1: Ben je er klaar voor?
0: Moet ik ook gaan raden?
1: Jij mag ook gaan raden.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ja?
1: Klaar voor? Komt ie.
0: Ja.

0: Zeg je helemaal niks? Nou, het zou knap zijn als je het weet, lieve mensen.
1: Laat het even weten in de app als jij het wel weet. Succes.
0: Sterkte.
1: Succes, ja. Sterkte.
0: Je zou zeggen en dat het elke week beter wordt.
1: En alles wat erbij hoort. Mensen, fijne zondag. Houdoe.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
1: Stihl, sterk werk.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
14: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk 2e paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
13: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
14: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
15: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23... een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Short.
0: Nou, dank u zeer. Inmiddels 2:12. Een hele goede middag. Ja, het is officieel middag, dus we mogen ook middag zeggen. En dan kijken we heel even naar de verkeerssituatie in Brabant. Geen vertragingen gemeld, dat is een goed teken. Maar er is wel een vertraging of in ieder geval een afsluiting waar je rekening mee moet houden. Daar had ik net ook last van onderweg naar hier. Het is op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd. Er zijn wegwerkzaamheden. Het is daar dus dicht. De eindtijd is morgenochtend 5:00. Als het goed is, als het allemaal goed loopt en op planning zit. Dus ik zou zeggen, check sowieso even je route voordat je de weg op gaat. Want het scheelt je zeker 10 minuten rijden in dit geval. Voor de rest kun je wel gewoon lekker doorrijden op de route die je gewend bent. Maar check hem toch even. En we beginnen zo meteen met een plaat die ik dus net al floot bij Maarten. En ik krijg ook al een appje van iemand die zegt, dit is onmogelijk te raden. Daar ben ik het wel een beetje mee eens. Dus zometeen de plaat, die klinkt als... Ja, die is wel lastig hoor.
12: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte... via ramenfabriek.nl.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen... en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
32: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
33: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
34: Omkijken naar elkaar
1: We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
1: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Ja, denk je ook wat ik denk? Op het einde met die...
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Hij wordt ook wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hè? Vooral dit nummer, Can't Feel My Face, heeft ook wel wat weg van Michael Jackson. Vooral een beetje de muzikale baslijnen. Maar ook op het einde die... Weet je wel, als er één artiest is die daar groot mee is geworden... dan is het natuurlijk wel Michael Jackson. En ik moet zeggen dat het ook wel echt een goede plaat is, hoor. En dat heeft ook te maken met de productie. Want als je kijkt wie erachter zit, dat is Max Martin. En dan hoor ik je denken, ja, Max Martin, dat zegt me helemaal niks. Maar dat is dan weer een Zweedse producer die ook muziek maakt voor Bon Jovi, Taylor Swift, Ellie Goulding, Usher en Robin Thicke. Met, weet je wel, Blurred Lines en zo. Dus er zitten gewoon hele goede mensen achter. En ja, weet je, het stemgeluid van The Weeknd. Als je het tegen mensen zou zeggen die er niet heel veel verstand van hebben, wie is dit? Dan weet ik zeker dat een hoop mensen zouden zeggen, hey, dat is Michael Jackson. Maar in dit geval dus The Weeknd op deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Lekker om Brabant aanhouden. Krijg je alles mee van in ieder geval het mooie weer van vandaag. En natuurlijk the World Run in Breda. Dus daar moet je lekker de radio voor aanhouden. Kun je alles meekrijgen en hou ook een beetje omroepbrabant.nl in de gaten. Daar komt alles voorbij en zo ook op de radio. Maar dan in de vorm van muziek. We gaan zo meteen richting de Michael Jackson waar ik het over had. Maar eerst Douwe Bob.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4.

0: Tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: Stef van Duinhoven op Omroep Brabant.

lekker, hè? Michael Jackson met Beat It op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. En ik weet niet of je de film al gezien hebt. De film Michael, over het leven van Michael Jackson. Nou, daar gaan in ieder geval heel veel mensen aan naartoe. En het leuke eigenlijk is van die film, is dat het er tegenovergestelde gebeurt. Want je hebt bijvoorbeeld altijd recensenten. En mensen die voor hun werk, nou ja, recensies geven op dingen. En die hebben de Michael Jackson film eigenlijk afgekraakt. Het is niks. Het is bagger. Want er zit geen kritiek in. Niks gaat over slechte, negatieve dingen die Michael Jackson ooit gedaan heeft. Het gaat namelijk alleen maar over positieve dingen. Hoe werd hij groot? De optredens, het dansen, de outfits, noem het allemaal maar op. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Want iedereen die erheen gaat, die vindt de film fantastisch. En in het openingsweekend zaten ze al op de miljoenen. Inmiddels al ruim over de 400 miljoen heen. En het is veel, want de film die ooit het meeste opbracht van een artiest, dat is de film van Queen, Bohemian Rhapsody. Die heeft uiteindelijk geëindigd rond de 900 miljoen. Maar als ik zag dat de afgelopen weekend alle bioscoopzalen al vol zaten voor de film Michael, dan denk ik dat deze film er misschien wel eens overheen kan gaan. En terecht, heerlijke film. En dan komt er nog een deel 2, hè. Dus ik zou zeggen, ga daar lekker heen, neem je tijd, even lekker genieten. Dan doen wij dat ook.

Ja, lekker uit de jaren 80. When the going gets tough, the tough gets going. En ervoor die hele mooie van Miley Cyrus en Used to be Young op Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag. Met geen vertragingen, wel wat afsluitingen in Brabant. Waar je rekening mee kunt houden als je de weg nog op gaat. Eentje op de A50, dat is Os richting Eindhoven. Tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd. Er zijn wegwerkzaamheden. Het is daar dicht. De verwachte eindtijd is morgenochtend. Maar mocht je nog die kant op moeten, check even je route. Want dan heb je toch zeker wel 10 minuten omleiding. En dat gaat ook voor de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Er zijn ook wegwerkzaamheden. Het is daar dicht. Dezelfde eindtijd. Maar als je de route een beetje in de gaten houdt, mocht je nog ergens heen gaan, dan gaat het sowieso goed komen. Voor de rest lekker doorrijden en ook een lekker weertje. Hè? Vandaag 17 tot 20 graden. De dag begon ook lekker zonnig. Hoe later we op de middag komen, ja, komt er wel wat meer bewolking Brabant binnen. Maar het blijft droog tot aan de avond. Want vanavond en vannacht dan kan er wel op sommige plekken in Brabant een buitje vallen. En koelt het af naar een graad of 6 tot 7. Dus dat is prima. Hey. Zo is dat. Een hele goede middag. Fijn dat je Omroep Brabant aan hebt staan. Welkom, zou ik zeggen. En we gaan nu richting Ray en Where's My Husband?

0: naar de 70s met de Andrew Gold en Lonely Boy.
1: Bellen met Mirelle.
0: Dat doe ik elke week. Eventjes bellen met de relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hallo daar.
0: Hallo dan. Alles goed, alles wel?
2: Alles goed, alles wel. Helemaal vol van moederdag.
0: Ik kon net zeggen, want het is moederdag, hè? Want mensen vergeten het misschien wel. Van, och, verrek, is dat vandaag? Nee. Snel nog even bloemen halen.
2: Dat is vandaag.
0: Dat is vandaag, maar het is wel, weet je... Is het nog, wat had ik pas aan te denken, is het nog een beetje oprecht... als je bijvoorbeeld je moeder gaat feliciteren, bedanken... een kleinigheidje mee gaat brengen op een dag dat het eigenlijk verwacht wordt?
2: Oh, dat is nou een goeie. Is het dan nog oprecht? Ja, voor mij voelt het wel oprecht in elk geval. Dan spreek ik vanuit mezelf. Maar ik snap de filosofie erachter wel. Hè? Van ja, als het dan op dat moment per se moet, maar het komt je niet uit... zou je dan een slecht kind zijn. Of hè, als je het op andere dagen voelt, zou je het dan niet kunnen tonen.
0: Ja.
2: Nee, ja, ik denk, je kan inderdaad elke dag van het jaar van je moeder houden... en van de daken schreeuwen en lieve berichtjes sturen. Absoluut. En ik denk dat het soms ook een handje helpt. Om gewoon even echt ruimte ervoor te maken... maar het moet inderdaad geen moederdag worden. Hè? Het is moederdag, geen moederdag. Zoals mijn vader dat zo mooi zegt.
0: Oh, die is altijd moederdag. Nu verplicht. Hup, hier heb je 10 euro, ga maar even snel naar het tankstation. Ja.
2: Nee, dat is leuk als we daarvoor kunnen waken. En dan kunnen we het geheugensteuntje mooi combineren... met alle liefde die we in ons hart voelen voor moedertjes.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. En wat ook zo is natuurlijk, is de relatie met de moeder. Want ik heb al wel altijd het idee dat moederdag net iets populairder is dan vaderdag, hè?
2: Ja, wellicht. Wellicht omdat vanuit oudsher gezien, zeg maar, moeders vaak de eerste opvoeders zijn. Vader en moeder maken je natuurlijk alle twee. Hè. Daar hebben we twee voor nodig. Doet de mens niet alleen. Maar moeder draagt wel natuurlijk die 9 maanden dat kind in zich. Dus ik denk dat moeders op die manier wel wat streepjes voor hebben. Zowel biologisch als in de aandacht die ze ons geven. Moederliefde wordt vaak ook wel wat anders bekeken dan de vaderliefde.
0: Ja.
2: Dus ja, ik denk inderdaad dat de moederliefde misschien wat zachter wordt gezien, wat vrouwelijker. En dat het dan ook makkelijker is misschien om de aandacht voor op te brengen.
0: Ja, en inderdaad wat zachter. Want ik kan me herinneren dat als je een beetje kind bent en je wil iets voor elkaar krijgen... en papa zegt nee, dan ga ik het even bij mama proberen... want die zegt misschien toch wel ja. Hè?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, of ik vind het eng om van de glijbaan te gaan... ach, van mama hoeft het niet, blijf maar hier, kleintje. En papa zegt, hoezo vind ik haar daar eng? Kom, ik doe het 1 keer voor. Tough love, baby.
0: Hup, ja, gaf erop, zo is het, ja. Nou, heerlijk. Nou, Mirelle, we zijn weer een beetje bijgepraat. Moederdag, jij bent al bij moeders geweest, denk ik, hè, of niet?
2: Zeker, ja, het was heel gezellig. Ik heb een lieve mama.
0: Een lieve mama, nou, daar horen we graag, hè. Mirella, psycholoog, relatietherapeut, dank u zeer. En ik zou zeggen tot volgende week weer, hè?
2: Tot volgende keer.
0: Houdoe, hey, houdoe. Want ja, het is toch een beetje moederdag. Dus Perfectly Lonely, dat geldt niet voor vandaag, hè? Nee, gewoon even aan je moeder denken, dan is het al lang goed, hè?

0: maar niet alleen moederdag. Er is ook namelijk een hele grote hardloopwedstrijd die vanmiddag van start gaat. De Wings for Life World Run in Breda, die op meerdere plekken tegelijkertijd start in de wereld. Om geld op te halen voor mensen met ruggenmergletsel. En ik kan alles van gaan uitleggen, maar ja, dat kan iemand veel beter. Want we hebben namelijk onze collega Jasper Stads, die daar op dit moment is in Breda. Jasper, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Sorry, Stef, ik zit even midden in een squat op dit moment. En ik kom langzaam weer omhoog en weer naar beneden. Ik ga heel even zo de hakken tegen de billen aan. We zitten namelijk in de warming-up. Het is nog precies 14 minuten. Dan gaan we hier starten in Breda voor inderdaad de Wings for Life World Run. En ik zeg precies 14 minuten en dat bedoel ik ook echt precies 14 minuten. Het is namelijk het grootste hardloop-evenement wereldwijd. En dan hoor ik je denken, ja, maar hoe kan dat dan in Breda zijn? Dat is omdat de World Run een wereldwijd evenement is. Zometeen om 1 uur starten wereldwijd overal tegelijkertijd hardloop. Dus dat is in Duitsland, dat is in Amerika, dat is ook in Australië en dus hier in Breda. Dat betekent dat wij lekker in het zonnetje hier in Breda mogen rennen. In Australië, daar is het nu donker. In Amerika is het nu heel vroeg. Maar het is dus een wereldwijde hardloopwedstrijd. En het is een hardloopwedstrijd zonder finish. Klinkt een beetje gek, maar die finish die is achter je en die gaat je inhalen. Dus je gaat niet een bepaalde afstand lopen, nee. Je hebt de catcher car, zo heet dat. Achter het stuur zit oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. En daarnaast de Tjurendi Martina, de hardloper, de atletieker met de brede glimlach. En zij gaan langzaam met die wagen rijden. Wij starten zo meteen om 1 uur. Die wagen start om 1:30. En die wagen gaat steeds een klein beetje sneller rijden. En haalt die wagen je in, of het nou op 5 kilometer is, op 8 kilometer, op 15 kilometer. Ja, dan ben je af, dan ben je gefinished. Even voor jouw beeld. Wat denk je dat de winnende kilometer afstand was vorig jaar hier in Breda, Stef?
0: Winnende? Nou, dat is al iets van 15 kilometer of zo.
1: 67,4 kilometer.
0: Jeetje!
1: Ja. Wereldwijd ging het over de 80 kilometer heen. Het is een rondje door Breda. We gaan zo meteen een beetje zo richting de Belgische grens rennen. Richting Galderen. We komen door het Mastbos heen. We komen langs de Ginnekenweg. Wat vandaag even de Brabantse straat is. Die is prachtig rood-wit versierd. Dat is een rondje van 25 kilometer. Maar ja, als jij niet ingehaald bent door die wagen, dan kan je hem gewoon blijven lopen, dat rondje. Ja, tot je er ingehaald bent, dan is het afgelopen. Ik zeg je alvast, dat is niet mijn doel. Ik zou het lekker vinden als ik het rondje af kan maken. Dan hoef ik namelijk niet helemaal terug naar de tas te lopen. Zou ik zelf prettig vinden, maar goed, dat is dus 25 kilometer. Ik ga even, want ik sta dus om me heen. We zijn lekker aan het opwarmen. We hebben nog ongeveer 10 minuutjes te gaan. Er staat hier een groepje jongeren bij me. Thijs, ben jij een beetje warm inmiddels?
2: Ja, heel erg warm. Ik ben helemaal klaar voor. Helemaal zin in.
1: Wat is jouw doel voor vandaag?
2: Een halve marathon en daarna kijken hoe ver we kunnen komen.
1: Dat vind ik een mooie afstand.
2: Ja, dat is inderdaad een mooie afstand. We doen het voor de lol. Hè. Dus ja, we zullen wel zien hoe ver we komen. En voor het goede doel is een paar kilometer extra waarschijnlijk.
1: Ja, want je hebt geen tijd. Je hebt niet een bepaald doel in tijd. Het gaat echt om die afstand.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. We kunnen natuurlijk wel weten welke afstand we moeten lopen om een bepaalde afstand, of welke snelheid we moeten lopen om een bepaalde afstand te halen. Dat hebben we gedaan en nou, het tempo van een halve marathon moet te doen zijn, dus laten we daarvoor gaan.
1: Ja, en Ivo, jij staat hier ook. Hoe ben jij eigenlijk bij de World Run Breda gekomen?
3: Ik heb meegedaan met de runclub van Danique Hosmar. En daar wist ik hiervan, heb ik ingeschreven samen met mijn vrienden en nu sta ik hier.
1: Ja, Danique is een fitfluencer, zo noemen we dat dan. Hè. Ja. Zij doet veel op Instagram. Zij motiveert aan mensen om hard te lopen en is ambassadeur voor Wings for Life. Jij bent dus een keer met haar gewoon random gaan meerennen.
3: Ja, ik heb me aangemeld, door Thijs wist ik ervan. Hebben we aangemeld, op een zondag gingen we meerennen. En op dat manier hebben we hiervan gehoord. Hebben we aangemeld.
1: Hoe is het met de zenuwen?
3: Gaat wel goed. Ja.
1: Maak je je nog zorgen? Of,
3: Nee, ik wil gewoon iets verder rennen dan Thijs. Dan vind ik alles goed.
1: En dus voor het goede doel.
3: Ja, en voor het goede doel. Dus nog iets verder dan Thijs doet voor het goede doel. Ja. Dat is het mooie van de dag.
1: Ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat ik je onderweg tegen ga komen. Ja, en Stef, nog even over dat goede doel. Dat is dus Wings for Life. En dat is een organisatie die geld ophaalt voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Met ook het doel eigenlijk van vandaag. Ja, wij gaan hier met z'n allen kilometers maken. Wij gaan lopen voor de mensen die dat zelf niet meer kunnen.
0: Nou Jasper, heel veel succes. Het is sowieso een keigoed doel en we gaan je sowieso nog in de gaten houden. Je komt zeker nog een aantal keren terug en om 1 uur...
1: Het is de laatste keer dat je mij hoorde zonder dat ik aan het heigen ben.
0: Zonder geheim. Nou, de stemming zit er nog in. Dus even kijken hoe lang die stemming goed blijft. Maar dat zal vast goed komen. Jasper Stads, dankjewel in Breda. En om 1 uur gaan we dus allemaal lekker los.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
16: Dit zit.
15: Voordelig en snel.
16: Dit zit.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag met geen vertraging op de Brabantse wegen. Maar wel even 2 afsluitingen waarmee je rekening kunt houden. Eentje ervan op de A50. Dat is Os richting Eindhoven tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd. Er zijn wegwerkzaamheden. Het is daar dicht. Dat geldt nog tot morgenochtend. En dat geldt ook voor de A58. Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Er zijn ook wegwerkzaamheden. En daar is alles hetzelfde. Dus check even je route voordat je de weg op gaat. Dan moet het goed komen. En het is 1 uur geweest. Dus dat betekent dat, de Wings for Life World Run in Breda van start is gegaan. Dus dat betekent ook dat Jasper Stads, onze collega, af en toe aan het rennen is, hè?
18: Ja. Kan je dat horen, dat ik ren?
16: Nog niet helemaal. Ik ben nog even goed bij adem.
18: Het valt nog mee. Ik zit op een klokje te kijken. We zijn 400 meter onderweg. Wereldwijd was die start precies om 1 uur. Iedereen is nu een beetje zo zijn tempo aan het zoeken. En het gelukkige is, die catchercar, die auto die je gaat inhalen bij de finish, die vertrekt pas over een half uur. Dus tot die tijd niks aan de hand.
16: En is hij dan heel snel bij of gaat hij met een slakke tempootje rustig aan steeds harder of zo?
18: Nee, die heeft een heel schema, joh. Die mag om 1:30 precies vertrekt hij. Dan rijdt hij uit mijn hoofd 5 kilometer per uur. Half uurtje lang, kwartiertje lang. En dan gaat hij steeds ieder kwartiertje iets harder rijden. Dus dan wordt het 8 kilometer per uur. Dan wordt het 12, 11, 15, 18. Ja, tot hij uiteindelijk iedereen heeft ingehaald.
16: Ik ben benieuwd hoe lang het volhoudt. Jasper, succes. Ik hou je niet langer op. Even die adem sparen. En Jasper gaan we zeker nog horen vanmiddag. Want de World Run is zo lang bezig totdat mensen aan het rennen zijn. Hè?
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
31: EuropaKinderhulp.nl.
32: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
33: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
34: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
33: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
35: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen, uw erkend second specialist.
2: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
2: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
35: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Lekker uit de 90s, Billy Joel met de River of Dreams. En ik heb bij dat nummer altijd een klein beetje het gevoel, weet je wel, alsof het, weet je, in the jungle, the lion jungle. Ik vind altijd een beetje dat gevoel erin zit, een beetje dat Afrikaanse. En laat het nou net zo zijn, want ik denk een jaar of 10 geleden was Billy Joel bij Jimmy Fallon, de Amerikaanse talkshow host. En daar zongen ze dus op een iPad met een bepaalde loop, zongen ze dus in the jungle. En dan hoor je me eigenlijk weer wat Billy Joel allemaal kan met zijn stem. Want zelfs een simpel liedje, tussen haakjes simpel, want er zit echt wel meer achter dan je denkt. Maar als je het hoort, dan denk je, ach, daar kan die man ook gewoon zingen hoor.

0: Kylie Minogue en Kent, Get You Out of My Head op Omroep Brabant. Ja, het zou maar gebeuren dat je dit liedje niet uit je hoofd krijgt. Dat is precies wat ze bedoeld heeft, hè? Je luistert naar Omroep Brabant op de dag van de Moederdag, maar ook de dag van de Wings for Life World Run in Breda, waar Jasper Stads, onze collega, aan het rennen is. En ik ga ervan uit dat het goed gaat daar, hè? Ja, en dan zul je net zien, hij is natuurlijk aan het rennen met een zender op zijn rug. Waarbij er dus die hele route aan het rennen is. De route 25 kilometer, die wil hij wel voor gaan maken. Maar dan heb je dus soms dat de verbinding een klein beetje wegvalt. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij op de andere kant weer opduikt, Jasper.
1: Ja, nou ja, ik heb inmiddels ook een andere verbinding gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Misschien. Ja, ik heb nu maar gewoon de telefoon even aan mijn oor. Ja, dat komt. We liepen net door Ginneke hier in Breda. Het is de World Run Breda, geen idee of je dat net al gezegd hebt. Maar we zijn voor Wings for Life aan het hardlopen. En het gekke is, ja, het is een hardloopwedstrijd zonder finish. Dat betekent, de finish die komt achter je aan in de vorm van een auto. Nou, die auto die gaat ieder moment vertrekken. Dat is wel geteld over 6 minuten. Die auto rijdt dan niet meer. Ook al zit Robert Bos, de oud-Formule 1 coureur, achter het stuur. Nee, je gaat steeds sneller rijden totdat hij je inhaalt. En als je inhaalt, ja, dan ben je zogenaamd af. Dan ben je gefinished. We lopen nu een beetje richting de Belgische grens. We zijn net door Ginneke gelopen. Inmiddels door de bossen van Breda. En het is hier een soort blauwe oase. Want bij de start krijgt iedereen ook een shirt van Wings for Life. En die shirts die heeft natuurlijk iedereen aangetrokken. Dus je ziet een soort blauwe massa door Breda trekken. Er zijn 3.500 mensen die meedoen aan deze wedstrijd. Ja, je hoort mij een beetje hijgen af en toe. We zitten inmiddels op kilometer 4. En dat zou voor mij een vijfde van de wedstrijd zijn. Het doel is 20 kilometer voor mij vandaag. Maar het zonnetje schijnt best wel fel. Het is lekker warm. Het is misschien ook wel iets te warm. Als ik voel hoe ik zelf aan het zweten ben. Maar weet je, het is een goede doel lopen. Het is ook vooral een fun lopen ook. Omdat je dus niet dat tijdsdoel hebt. En ik moet zeggen, zwaarder dan ik verwacht had. Maar het gaat nog wel goed.
0: Kijk, dat moeten we hebben. Jasper in Breda. Ja, ik vind het knap, want het is een hoop rennen. Lange rennen, heel de tijd doorrennen in best wel wat warm weer. En dan ook nog eens even wat verslag doen. Ik vind het knap. Jasper Stads, die gaan we nog vaker horen vanmiddag in Breda. Dus met de Wings for Life World Run. Lekker man.

Jelle. En Making Your Mind Up, natuurlijk de winnaars van het Eurovisie Songfestival in 81. Komende dinsdag dan begint het ook weer. Dan is het gewoon te zien op Nederland. Of in ieder geval op Nederland, in Nederland, op tv. En heel eerlijk, zeggen ze eerlijk, ja, je bent er niet mee bezig, hè? Nee, ja. Ik moet zeggen, ik als fan ben er ook niet zo mee bezig. Dus ik hou erover op. Nee. Omroep Brabant, een hele goede middag met een aantal vertragingen in Brabant die erbij zijn gekomen. Twee afsluitingen natuurlijk. Eentje op de A50 heeft dat. Os richting Eindhoven tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd. En dat geldt ook op de A58. Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baar en Oorschot. Dus dan ook wegwerkzaamheden. Tot morgenochtend zijn die nog bezig. En één vertraging, die staat dan weer op de A59.

0: Mika. En Nicotine, die hoor je wel vaker op de zondagmiddag. Ik ben een tijdje terug bij zijn concertreeks geweest voor zijn nieuwe album Hyperlove. En deze komt er vanaf, Nicotine. En ik vind het gewoon een heerlijke plaat.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: En over heerlijke platen gesproken. Elke week hebben we er eentje waarvan wij zeggen, die is keigoed, die moet je horen. Die draaien we dus ook extra vaak. En in dit geval extra speciaal ook, want de Rolling Stones zijn terug met nieuwe muziek. Nou, 10 juli, daar komt het nieuwe album uit, Foreign Tongues. En ik moet zeggen, ze zijn altijd wel ludiek met het maken en onder de aandacht brengen van nieuwe muziek. Want de vorige keer hadden ze de plaat Don't Get Angry With Me. Daar hadden ze een site opgericht waarbij je dan op die site het nummertje al een beetje kon luisteren. Nou, die hebben ze expres heel traag gemaakt, zodat mensen boos werden op de computer. Vond ik al heel leuk. En in dit geval hebben ze weer eens heel anders gedaan. Ze hebben namelijk allerlei posters verstopt of verspreid met de QR-code. Die kon je scannen. Dan kwam je op de site terecht waarbij je een shirt kon kopen met de tekst Who the fuck are the cockroaches? En dat was dan een verwijzing naar een concert uit 1977... toen Mick Jagger optrad onder de naam The Cockroaches. Nou, het is allemaal heel ingewikkeld als je als fan alvast heel vroeg een plaat van hem wil horen. Maar in dit geval hoor je hem gewoon heel simpel.

0: Brabant tijdens deze Stef Special. Een heerlijke zondagmiddag is het. Het is moederdag. Je zal misschien wel onderweg zijn naar je moeder. Of je bent er net geweest. Of, nou ja, je bent iemand die flink aan het rennen is. Want vandaag in Breda de Wings for Life World Run. En heel veel verschillende werelddelen rennen we allemaal tegelijk om geld op te halen van mensen met ruggenmergletsel. En ook onze collega Jasper Staats, die is flink aan het rennen, hè Jasper?
1: Ja, je hoort me weer hijgen, hè? Nou, het is wel een huiselijk moment. Ik zou zeggen, start het applausje in. Want we hebben zojuist de 9 kilometer bereikt. Ja, ik zei het al aan het begin van de uitzending. Mijn doel is 20 kilometer, het liefst iets meer. Dat betekent dat ik bijna op de helft ben. En het is sowieso wel een spannend moment. Je voelt dat de spanning een beetje stijgt. De stress neemt wat toe. Want als je het niet weet, de World Run Breda, je zei het al, een wereldwijd hardloop-evenement. Maar het is eigenlijk een wedstrijd zonder finish. Die finish, die ligt achter je en die komt je inhalen. Dat is door middel van een auto, een catcher car. Achter het stuur zit Robert Doornbos, de oud-Formule 1-coureur. Hij is ambassadeur voor Wings for Life. Je zei het al, het is een stichting die onderzoek doet naar ruggenmergletsel. En die auto, die is, wij zijn met z'n allen om 1 uur gestart. Die auto die begon om 2:30 met rijden. Nou, die rijdt dan eerst nog heel traag. 5 km/u. Maar ja, die auto, die gaat wel steeds sneller rijden. En als die auto je inhaalt, ja, dat is de finishlijn. Nou, dan ben je dus gefinished. Die auto is inmiddels 20 minuten onderweg. En je voelt toch een beetje die spanning van ja, er is ietsje aan het inhalen op dit moment. Goed, ik hoor nog niks van een auto aankomen. Ik zei het al, we zitten op 9 kilometer. Ik loop natuurlijk niet alleen. Zo'n 3.500 mensen die lopen hier vandaag in Breda die World Run. Wereldwijd zijn het er meer dan 300.000 hoor. En ja, een van die mensen is Bo. Bo, ik weet een beetje hoe ik mezelf voel op dit moment. Ik zou willen dat ik me voelde zoals jij erbij loopt.
2: Oh, nou, dankjewel. Dat is een compliment, denk ik.
1: Nou, het ziet er allemaal nog best wel fris uit.
2: Nou, ga nog wel lekker. Ga nog wel lekker.
1: Wat is jouw doel voor vandaag?
2: Minimaal 16 en ik hoop eigenlijk wel 21.
1: Vind ik een verschilletje, 16 of 21? Ja,
2: klopt. Maar ik denk dat de groep is leuk. Je wordt ook wel gepusht. Dus als ik naar jou blijf rennen, gaat het lukken.
1: Nou ja, wij lopen zo'n 5,27 per kilometer. Dat is dus ongeveer zo'n 11 kilometer per uur. Doe ik even uit mijn hoofd. Ben je een ervaren hardloper?
2: Nou, ik doe het wel 2 keer per week, maar niet echt wedstrijden.
1: Nou ja, en dit is dan ook nog eens een beetje zo'n gekke wedstrijd. Heb je al wel eens eerder de World Run gedaan?
2: Nee, het is de eerste keer, dus ik vind het heel leuk om te zien.
1: Ja, hoe bevalt het tot nu toe?
2: Ja, supergoed. Breda, leuke stad. Mensen zijn gezellig. Iedereen in een blauw shirt, dus dat ziet er goed uit volgens mij.
1: Ja, en dan is het dus ook nog eens voor een goed doel, want ja, al het inschrijfgeld van vandaag gaat naar Wings for Life. We krijgen hier meteen een soort drempeltje, een stukje op de weg waar we even moeten splitsen. Heeft het goede doel voor jou nog een bepaalde betekenis? Of is het gewoon fijn dat je ook nog een bijdrage kan leveren?
2: Nee, geen speciale betekenis voor mij, maar wel fijn om een betekenis te leveren. En mooi dat iedereen dat doet. Dus ook mooi om te zien die mensen die niet kunnen meedoen, dat ze vandaag toch mee kunnen doen.
1: Ja, want we zijn net al ingehaald. Ja, dat klinkt misschien gek, Stef. Maar wij zijn net ingehaald door iemand op een rolstoel. Dat was ze ook wel. Omdat we even een viaduct afgingen. Maar dat is natuurlijk het hele doel van deze run. Wij lopen vandaag voor de mensen die zelf niet meer kunnen lopen. Mensen die door ruggenmergletsel verlamd zijn geraakt. Deels verlamd zijn geraakt. Deze week heb je al veel verhalen voorbij kunnen zien komen. Bij Omroep Brabant op omroepbrabant.nl. Bijvoorbeeld van Isa. Zij is 20 jaar. Vorig jaar was ze met haar school op skivakantie. Ze was toen 19. Zag een heuveltje niet. Viel op haar rug. En ja, heeft een dwarslesie. Kan daardoor eigenlijk nauwelijks meer lopen. Maar zij is er vandaag wel. En haar doel was om vandaag zelfstandig 1 kilometer te kunnen lopen. Ja, ook dat is echt de World Run Breda.
0: Ja, wat mooi. Ik hoop dat er zoveel mogelijk geld opgehaald wordt voor mensen die er last van hebben. En Jasper, heel veel succes. Ik zie al iets in de verte. Ja, hij komt eraan. Dus ik zou gaan rennen als ik jou was, Jasper. De catcher car komt er.
1: Hou op jij. Hou op, ik moet nog zover.
0: Hij moet nog zover. Heel goed. Jasper, we gaan hem vaker horen. De World Run in Breda. En even gas geven met, even serieus, bijleider Gasolina, gas erop.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh
4: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
9: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Fijn dat je lekker de radio aan hebt gezet. En zometeen kunt genieten van in ieder geval goede muziek. Met nog een aantal vertragingen ook in Brabant op dit moment. Eentje op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-Oost. 12 minuten vertraging aan de rand van Brabant is dat. En de N618. Dat is Bokstel richting Schijndel. Tussen 's-Hertogenbosch en Schijndel is een ongeluk gebeurd. Het is daar dicht. Dat geldt ook voor de andere kant op. Dus het is Schijndel richting 's-Hertogenbosch. Voor de rest kunnen we lekker doorrijden. En begin ik zometeen met een plaat. Met als titel iets wat je zou kunnen zeggen tegen je date als de date goed ging. En nee, je hoeft niks vies te verwachten. Geen seks, drugs, rock'n'roll. Gewoon iets wat je zou kunnen zeggen. Ja.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
29: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
28: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
30: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Pressure.
1: Nou, dat blijft een pareltje dit, hè? Pressure. Queen en David Bowie met inderdaad Under Pressure. En daarvoor nog James Blunt, Stay the Night. Zou je kunnen zeggen tegen je date, dan maar hopen dat ze ja zegt.
2: Stef Special op Omroep Brabant.
1: En er zijn natuurlijk heel veel datingprogramma's op tv, op de Nederlandse televisie. En daar zie je juist dingen die je niet moet zeggen tegen je date, maar die wel gezegd worden. Want van de week was er iemand bij Lang Leven de Liefde, die zaten samen in het bubbelbad. En nou ja, de vrouw in kwestie vroeg aan de man, hey, voel je een beetje spanning? Zou je mij bijvoorbeeld aan willen raken? En die man zei vervolgens, ja man, ik zou je echt wel willen betasten. Ik vind je zo'n mooie vrouw. Nou, dat was niet slim om te zeggen. En die vrouw die lacht het maar een beetje weg. Maar ik dacht, oh, we hebben toch af en toe van die gekken op tv, hè? Was ook wel weer leuk om te kijken, moet ik zeggen. Je luistert naar Omroep Brabant op deze, nou ja, heerlijke 10 mei 2026. De dag van de Wings for Life World Run in Breda. En onze collega Jasper Staals die is al flink even aan het rennen. Om 1 uur vanmiddag is hij begonnen. En het gaat nog soepel, ga ik vanuit, Jasper.
3: Nou, jij zegt soepel. Dat betwijfel ik zelf. Maar we zitten inmiddels op ruim 13 kilometer. We lopen langs het Mastbos in Breda. Dan zijn we, ja, halverwege het rondje wat we in Breda gaan maken. Heb je het gemist? De World Run in Breda. Het is een loop voor het goede doel. Voor Wings for Life dit onderzoek naar ruggenmergletsel. En het is een beetje een atypische hardloopwedstrijd. Het is een wedstrijd zonder finish. Die finish die ligt achter je. Dat is een auto. Daarin zit oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. Ambassadeur van de Wings for Life Foundation. En die gaat je inhalen. Die auto is een half uur later vertrokken dan mij. Die is inmiddels vol onderweg. En ieder kwartiertje, ieder half uur, ja, gaat die auto steeds harder rijden. En dan kan je wel zeggen, we staan under pressure. Dus dank voor Queen en David Bowie daarvoor. En ik moet zeggen, ja, het Mastbos is natuurlijk een beetje het buitengebied van Breda. De omstandigheden zijn pittig. We hebben het warm, ik ben zelf flink aan het zweten. Het begint ook wel een beetje te waaien. En ja, je ziet dus ook wel de hele groep. Het zijn duizenden mensen die vanochtend in Breda gestart zijn. Ja, die groep is een beetje uitgedund. Mensen krijgen het zwaar. Ik zie af en toe mensen even lopen. Maar dat is oké, want zolang je niet ingehaald wordt door die auto, ja, is er niks aan de hand. Ik ga een beetje zo achter me kijken. Ja, de mensen die achter me lopen. Ik zie hier Daan lopen. Hou je het nog een beetje vol, jongen?
4: Ik ben kapot. Ik moet er nog heel stuk.
3: Ja, want wat is je doel?
4: Halve marathon moet lukken. Ik wil er voor de 24 gaan. Ik moet kijken of dat gaat lukken.
3: En wat maakt het zo zwaar nu?
4: De rondjes anders dan vorig jaar. 5 kilometer erbij. Dat is mentaal niet goed.
3: Want wat had je vorig jaar?
4: 18.
3: Nou, vind ik toch netjes.
4: Ja, ja.
3: Je zit nu bijna op 14. We zien een bordje van 14 kilometer aankomen. Nou, dan ben je wel in de buurt van je doel van vorig jaar.
4: Zeker. Dat is in ieder geval geluk.
3: Precies. Ben je zelf een echte hardloper?
4: Amateur.
3: En we doen het natuurlijk voor Wings for Life. Onderzoek naar beenmergletsel. Is dat een doel wat voor jou nog iets extra's betekent?
4: Eerlijk gezegd, ik ken niemand waarvoor ik dit doe. Maar het is altijd mooi om mee te helpen aan een goed doel.
3: Ja, precies. Dat is toch een beetje dat extra stukje motivatie.
4: Ja, zeker.
3: Ja, om op Brabant kunnen wij nog iets doen voor jou voor een beetje extra motivatie?
4: Een beetje klappen voor ons allemaal, langs de kant.
3: Nou, als je nu in de auto zit of je hebt thuis de radio aanstaan, doe even een applausje voor Daan. Doe het ook even voor mij, want we kunnen het wel gebruiken hier.
1: Applausje voor jezelf! Hey, zo is dat, ja. Lekker doorlopen. Ja, heerlijk. En die vergeten, hè, dat interview wat jij doet, Jasper, je doet het gewoon rennend, hè? Terwijl je hoort er niet heel veel, ja, van aan je stem, maar je bent toch in het heigeval nog mee.
3: Ja, we zijn 75 minuten onderweg en wat ik zeg, denk 14 kilometer. Maar wat Daan zegt, we moeten ook nog wel een stukje.
1: Ja, nog een flink stukje, hè? Want jouw doel is 20, hè?
3: Ja, dat is wel mijn doel, ook die halve marathon. Maar ja, eigenlijk wil je, want dat rondje door Breda, dat is 25 kilometer. En ja, dat wil je eigenlijk minimaal wel doen. Ja, en weet je, zolang die auto niet achter je aanrijdt en je die auto nog niet hoort, is er niks aan de hand.
1: Zo is dat. Jasper Stas, dankjewel. Je rent nog lekker door, want we gaan nog zeker nog wel een aantal keer schakelen met Jasper. Ik vind het knap, want ik moet zeggen, ik heigel als ik van mijn broodstoel afspring. Dus wat dat betreft ben ik hier niet voor gemaakt, maar Jasper wel. En heel veel andere renners ook. Heel veel toi toi toi daar in Breda. Zet hem op en succes.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Hello.

Die vind ik altijd het lekkerste stukje, dat fluiten. Ik hou van fluitmuziek in dit geval wel een lekkere, hè? Roxette en Joyride, daarvoor nog Ilse de Lange op Omroep Brabant. Waar het steeds drukker wordt op de Brabantse wegen. Er komen steeds wat kleine vertragingen bij. Waaronder de A15, dat is op het randje van Brabant, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Deel en Hardingsveld, Giessendam, zit je op 15 minuten vertraging. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Numansdorp zit je op 10 minuutjes extra. De A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reesel van Ulvenhout heb je ook ongeveer 10 minuten vertraging. En op de N618, het is Bokstel richting Schijndel en ook de andere kant op. Er is een ongeluk gebeurd, dus op die weg kun je niet meer door. Het is afgesloten, dus mocht je daar toch nog langs willen, check even je route voordat je die kant op gaat. En qua weer wordt het langzaamaan iets bewolkter in Brabant. De dag begon zonnig, maar hoe later op de dag, hoe meer bewolking Brabant binnentreedt. Maar op de meeste plekken nog wel volledige zon. Een graad of 19 met later op de dag richting de avondnacht. Dan koelt het af richting een graad of 6 tot 8. Met plaatselijk wel wat buitjes, hoor. Een goedemiddag, zometeen gaan we eens even bellen met onze meester-patissier Rudolf van Veen. Maar eerst Loreen is in.

0: En ja, weet je, het is ook wel een beetje de tijd. Vooral met alle sociale media en alle AI. Dan moet je ervoor zorgen dat je een beetje meegaat met de tijd. Ook op het gebied van koken. En Rudolf van Veen die heeft in zijn carrière al veel gedaan. Van tv tot theater. Maar ja, ook hij moet een beetje meegaan met zijn tijd. En dat doet hij ook. We gaan eens even bellen. Rudolf van Veen, een goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Stef. Goed je te horen.
0: Nou, hetzelfde. Leuk om je weer te spreken, Rudolf. En gaat alles goed om daarmee te beginnen?
1: Ja, eigenlijk kan het niet beter, als ik eerlijk mag zijn.
0: Oh, dat hoor je ook niet vaak. Dat is beter dan prima en beter dan goed, hè? Dus dat is mooi.
1: Ja, prima is natuurlijk gewoon een zesje, denk ik.
0: Ja,
1: maar er gebeuren leuke dingen. En ik ben gewoon dankbaar om alles wat ik mag doen.
0: Ja, en dat doe ik heel veel. Vooral als je een beetje terugkijkt naar wat je allemaal gedaan hebt. Dan is het tv, theater, maar ook kookboeken schrijven. Online zit je op heel veel platformen met allerlei recepten en filmpjes. En dan komt nu een hele leuke app bij, namelijk Rudolf's Kitchen.
1: Ja, klopt. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Lang aan gewerkt. En in de nieuwe app Rudolf's Kitchen staan eigenlijk al mijn televisierecepten die ik dus dat zijn er meer dan 3000 op dit moment.
0: Oh.
1: En ook heel veel recepten die niet meer beschikbaar waren. Zoals van jaren geleden uit de uitzendingen Live and Cooking met Carlo en Irene. Onder andere mijn allereerste kookboeken, theaterrecepten. Nou ja, ik kreeg best wel vaak vragen van mensen van goh, ik kan me nog dat en dat recept herinneren. Staat dat ergens? Kan ik het ergens vinden? Ja, en nu is eigenlijk mijn hele oeuvre bij elkaar gebracht, digitaal, in een hele overzichtelijke en gebruiksvriendelijke app.
0: En want als mensen jou een klein beetje kennen, jij bent niet heel technisch, dus waarschijnlijk zitten er een hele hoop mensen achter, denk ik, hè?
1: Ja, een techniek moet ik altijd wennen. Ik bedoel, ik ga makkelijker zelf met mijn pick-up om, bijvoorbeeld, dan met Spotify. Maar het punt is, ik heb ze ook alle twee. En zo blijf ik ook gewoon kookboeken maken. Ik ben zelf gek op kookboeken en noem maar op. Maar ja, een app wordt ook door heel veel mensen gebruikt. En het is ons gelukt om iets heel nieuws toe te voegen wat nog niet eerder bestond. En dat is hands-free koken.
0: Oh,
1: dat betekent dat als je een recept selecteert, je je scherm aan kunt tikken en dan kun je met je eigen stem commando's kun je mij steeds vragen volgende stap. En dan hoor je mijn stem, die is gekloond. Mijn stem hoor je dan, ja, lees ik jou eigenlijk stap voor stap het recept door. En hoef je niet met je vingers als je in het deeg zit.
0: Oh,
1: je ziet wel eens kookboeken, toch? Die zijn een beetje bevlekt geworden met tomatensaus en wat dan ook. Van het bladeren en het terugkijken. Nou zet je gewoon je telefoon, of leg je op het aanrecht. En je geeft gewoon stemcommando's.
0: Maar en het gaat om het recept. Je kunt niet zeggen, hey Rudolf, doe even de lampen aan, hè?
1: Dat nog niet, maar misschien de techniek gaat hard, hè. Er zit ook wel een hele leuke chatfunctie op. Dus je kunt alle culinair gerelateerde vragen en persoonlijke vragen kun je mij ook gewoon stellen. Daar krijg je antwoord op. We hebben hier zeker een maand of 8 heel hard aan gewerkt om dit zo voor elkaar te krijgen. En het is echt wel heel uniek en veelzijdig. En er zitten best veel extra's op.
0: Ja, een soort digitaal cadeautje. En dan kan iedereen lekker in Brabant en naar buiten gewoon lekker gaan bakken met ook nog eens Rudolf's stem op je oren.
1: Ja, en het is mijn accent schijnt herkenbaar te zijn. Dus die Brabantse tongval gaat er toch nooit uit.
0: Nee.
1: En dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoort bij mij. Dus ik ben er eigenlijk hartstikke blij mee. En ook met alle fijne reacties die ik erop heb gekregen, nu al.
0: Nou, dat is heel fijn om te horen. Dus de nieuwe app van Rudolf van Veen, Rudolf's Kitchen, die kun je lekker downloaden en dan kun je veel mee gaan bakken. En Rudolf, sowieso, dankjewel voor je tijd en veel succes ermee ook nog, hè?
1: Heel graag gedaan, jij ook. En weet jij al wat je gaat eten, Stef, vanavond?
0: Oeh, dat is een goeie. Ik denk asperges, iets met asperges.
1: Oh, lekker, ja. Brabantse asperges, hè. Gewoon met ham en ei.
0: Gewoon met ham en ei en misschien een klein beetje zalm.
1: Ja, heel. Met zalm is een hele goede tip. Er staan heel veel lekkere aspergerecepten ook in de app, maar dat begrijp je.
0: Dat begrijp ik. Ik ga eens even kijken. Rudolf, dankjewel. En op zijn Brabants, houdoe, hé.
1: Houdoe, hè. Tot de volgende keer. Houdoe.
0: Dankjewel. En op zijn Brabants, houdoe, hé.
1: Houdoe, hè. Tot de volgende keer. Houdoe.

0: Ja, dat hoort erbij. Veta Evans, even gas op die lolly op de zondagmiddag. En er zijn ook heel veel mensen die er gas op geven op dit moment in Breda. Bij de Wings for Life World Run. Het is de grootste hardloopwedstrijd ter wereld. Waarbij er geld wordt opgehaald voor mensen die last hebben van ruggenmergletsel. En die wedstrijd die is dus de grootste, omdat het in meerdere plekken tegelijk bezig is. Natuurlijk nu in Breda. Maar ook bijvoorbeeld in Polen, Duitsland, Japan en Zuid-Korea zijn ze bezig. En ik zit even naar het deelnemer aantal te kijken sowieso. Maar ook de plattegrond. Met daarbij de uitslag een beetje. Met wie er voorop loopt en wie niet. Nou, op de nummer 1 hebben we Kim Bokun. Die zit op 31 kilometer al op dit moment. Die is bezig in Zuid-Korea. En dan kijk ik even naar de eerste Nederlander die nu in Breda bezig is. Dat is Arnoud van Steen. Die zit nu op 29,7 kilometer. Maar ja, we hebben ook een topper rondlopen. Jasper Stads, onze collega, die is ook bezig in Breda. Zit je er een beetje bij in de buurt, Jasper?
1: Oh. Die man gaat mij zo inhalen, denk ik. Ik heb 10 kilometer voor mij. Ik doe even een slokje water, Stef.
0: Ja, doe maar even lekker. Zal een droge mond hebben van al te rennen. Met dit weer ook, hè?
1: Ja, ik zit op 19,5 kilometer op dit moment. En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik even met jou mag kletsen. Dan mag mijn tempo wat naar beneden. Mag ik iets rustiger aandoen. Want het wordt wel pittig. Ik ben het wel aan het voelen. Ik voel de heupen. Ik voel de zool van mijn voet. Je hoort het. Ik ben meer aan het hijgen, dus het wordt zwaarder. Maar goed, we komen wel dichter bij mijn doel. Hè. 20 kilometer, dat was wat ik wilde redden. Maar ik ga even een klein beetje wandelen. Niet omdat ik het niet volhou. Maar je had het net over Wings for Life. Hè. Dat is waar we het voor doen. We doen het voor het goede doel. Wij lopen vandaag voor de mensen die niet meer kunnen lopen. Want Wings for Life die doet onderzoek naar ruggenbeenmergletsel. Ik heb ook al veel bijzondere verhalen gehoord. Maar er zijn een hoop mensen die lopen. Maar ik zie ook af en toe iemand in een rolstoel voorbij komen. En daarom was ik even wat vertragen. Daar wil ik heel even naartoe. Want ik ga even naar Peter toe. Peter, hoe is het?
2: Het gaat heel goed.
1: Ja,
2: tijd drinken en dat is belangrijk.
1: Ja, het is natuurlijk voor de radio nu. Ik zeg er maar gewoon bij. Ja, je zit in een rolstoel.
2: Ja, ik heb ook een dwarslezing.
1: Jij bent dus eigenlijk een van de mensen voor wie wij vandaag lopen. Hoe ben je aan dit letsel gekomen?
2: Ik heb een zware nekoperatie gehad. En daar is een stuk van het ruggenmerg. Dat hebben ze aangeraakt en dat is beschadigd en dan is het klaar.
1: Ja, hoe lang was dit geleden?
2: Dat is 20 jaar geleden.
1: Ja, hoe waren de afgelopen 20 jaar voor je? Want ik kan me voorstellen, als dit vanaf de een op de andere dag gebeurt, dat dat wel even iets met je doet.
2: Ja, dat is ontzettend zwaar. En je moet echt flink op je tanden bijten. En dan proberen om weer je stapjes te krijgen. En dan gaat via fysio eerst revalideren, een half jaar. En dan proberen te lopen.
1: Want hoeveel kan je nu lopen?
2: Nou, ik loop nu, ik denk, een 100 meter.
1: Precies, en daarna houdt het gewoon op?
2: Dan houdt het op.
1: Hoe is dan een dag als vandaag voor je?
2: Ik vind het zo geweldig. Echt een kutdag. Dat is erg emotioneel eigenlijk.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het verhaal wat je vertelt... Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik hoor het aan terwijl ik naast je aan het rennen ben. En dat is zo'n gek gevoel eigenlijk.
2: Ja, dat is inderdaad heel raar.
1: En voel je dan een soort van jaloezie alsof je, als je nu om je heen kijkt en je ziet die mensen rennen? Of is er ook zoiets dat je na 20 jaar het ergste hebt kunnen omarmen?
2: Nou, je bent eraan gewend geraakt, maar het liefste zou je dus mee willen lopen. En daar ben ik wel jaloers op.
1: Ja, en dan heb je gelukkig iemand die jou duwt vandaag. Wie heeft het geluk dat hij jou mag duwen vandaag?
2: Wat zeg je?
1: Wie heeft het geluk dat hij jou mag duwen vandaag?
2: Dat is mijn neef. En daar ben ik zeer trots op.
1: Dat snap ik. Neef Youssef, hoe gaat het?
3: Goed.
1: Ja, hoe is het voor jou om dit te doen?
3: Ja, het is mooi om te kunnen doen. Ja, dat vooral.
1: En wanneer is dit idee ontstaan bij jullie?
3: Een jaar of 9 geleden.
1: Want dit is dan niet jullie eerste wildrun, neem ik aan.
3: Nee, dit is de 4 of 5.
1: En wat is het doel?
3: Zo ver mogelijk.
1: Wat heb je vorig jaar gelopen?
3: 16.
1: Nou, daar ben je nu al ruim overheen.
3: Zeker.
1: Ja. Dus wat dat betreft van harte gefeliciteerd. Hoe trainen jullie dit ook?
3: Nee, ik train wel zelf, maar niet samen.
1: Het is niet dat jullie lekker zo een rondje gaan door het jaar heen.
3: Nee.
1: Ik wens je nog heel veel succes. Dank je wel voor je verhaal, Pieter. En ik ga een stapje extra voor je zetten. En net als Pieter en Stef zijn er echt veel van dit soort verhalen. En ja, daar lopen we dus vandaag voor in Breda. En niet alleen in Breda, maar dus wat je zei, over de hele wereld om dus geld op te halen voor onderzoek naar ruggenberggletsel.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Iedereen toi toi toi, hartstikke mooi bezig. En Jasper, we spreken je straks weer een keertje, hè?
1: Tot zo.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: Europakinderhulp.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
16: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
15: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
16: Koppens biedt veel meer.
15: Kom langs in Volkel.
16: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
17: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Tover de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
1: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En ik wil toch even een groot applaus. Ja. Voor Jasper Stads, want hij heeft het voor elkaar gekregen. Jasper, je bent ingehaald.
9: Ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer, jongen. Ik voel alles en die laatste meters zijn zo intens. Want ja, als je het even niet hebt meegekregen vanmiddag, het is de World Run Breda. Het is Wings for Life. Dat is een goed doel. Een stichting die wereldwijd geld ophaalt voor onderzoek naar rug- en beenmergletsel. Mensen met een hele of deels dwarslesie. Mensen die niet meer kunnen lopen. En dat is het motto van deze run. Wij lopen voor de mensen die niet meer kunnen lopen. Al het inschrijfgeld wat vandaag wordt opgehaald. En dat zijn duizenden mensen die hier in Breda lopen. Dat gaat naar Wings for Life. En het is het grootste hardloop-evenement wereldwijd. En dat is zo omdat wij zijn hier om 1 uur gestart in Breda. En op dat moment starten ook in Australië, in Korea, in Amerika. Allemaal tegelijkertijd. We doen allemaal hetzelfde. En er is geen finishlijn. De finishlijn die start achter je. Dat is een auto. Daarin zaten oud Formule 1 coureur Robert Doornbos en Tjerenny Martina, de atletiek kampioen. Zij rijden in een auto. En die auto gaat steeds een stukje sneller rijden. En als die auto je inhaalt, dan ben je gefinished. En ik ben net gepakt. Het was 22 kilometer ongeveer. En toen kwam die auto. We hadden net een heftige viaduct gehad. Ik had eindelijk een beetje snelheid naar beneden toe. En toen kwam hij daar, Tjerenny Martina, hangend uit de wagen. En die zei, ik heb je, ik heb je. En toen was mijn finish daar, 22 kilometer.
8: Wauw.
9: Voor mij echt nog honderden, duizenden mensen die keihard aan het doorlopen zijn. En de winnende kilometer afstand vorig jaar, die was dik 65 kilometer. Nou, er is geen vezel in mijn lichaam dat dat nog zou kunnen redden. Mijn doel was 20 kilometer. Ik had graag het rondje voorgemaakt, want het rondje hier in Breda is 25 kilometer. Maar het zat er niet meer in.
8: Maar je hebt meegedaan voor een goed doel. En het is ontzettend vet. Want je hebt meer gelopen dan je zou denken. Hè? Want 20 kilometer was je doel. Dat zit je dus net boven. Dat is al heel mooi meegenomen. Ja. En het lijkt me een apart moment als je rent. En daarachter, achter je rijdt een auto. Dan word je dan een beetje opgejaagd. Het idee van even alles eruit persen. Of denk je van oké, dan is het klaar. En het is goed.
9: Ja, ik moet zeggen. Die laatste kilometer was even zwaar. Want vlak voor 3 uur sprak ik Pieter. En ik moet zeggen, het verhaal van Pieter raakte mij wel even. Ja. Pieter zat in een rolstoel. Hij is een van die mensen die een dwarslees heeft opgelopen. Gewoon door pure pech. Door een operatie te hebben gehad. Daar is gewoon een foutje zijn ruggenmerg geraakt. En dan kun je ineens niet meer lopen. En dit is 20 jaar geleden gebeurd bij Pieter. En die is al 20 jaar bezig om weer gewoon even een stukje te kunnen lopen. En die kan nu net 100 meter lopen. En dan zit hij in een rolstoel. En die rolstoel werd geduwd door zijn neef Youssef. Die doen dit gewoon ieder jaar. En dat vond ik zo mooi. En het verhaal bleef me bij. En ik merkte, dat was gewoon even pittig, die laatste kilometers. En dan is het ook gewoon oké. Als je dan gefinished wordt, als je ingehaald wordt. Want dan is het gewoon mooi geweest.
8: Nou, even een applausje voor jou, Jasper. Maar ook voor iedereen die gelopen heeft en die nog aan het lopen is. Want het is voor een goed doel. We spreken zo meteen nog even, Jasper. En we volgen nog even hoe de rest van de race daar gaat.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand Race Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
19: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
23: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van BZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
25: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look.
0: Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
1: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Allemaal nummers die gebruikt zijn of gemaakt zijn voor films. Een koppeling hebben met films. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel ook een beetje een filmliefhebber. Als je vaker op zondagmiddag luistert, dan hoor je ook wel eens dingen over films voorbij komen. En dan gaan we dus tweede Pinksterdag iets heel leuks doen. Dat ga ik doen. En dat is echt wel vast om iets aan je agendatje te schrijven. Als je een beetje van films houdt, dit is het.
1: Op tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
2: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
2: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.
0: Zo is dat, zet het in je agenda. Tweede Pinksterdag van 12 tot 6 gaan we lekker filmmuziek draaien. Nummers die bekend zijn geworden door films, gebruikt zijn in films. Waaronder ook deze, Stuck in the Middle with You. Weet je welke film al? Ja? Reservoir Dogs. Komt ook voorbij. Well,

She's no good for me. Oh, whoa, whoa. Lekker plaatje dit, hè? She's no good for me. Shepherd en Lazy Love op Omroep Brabant. Het is inmiddels 3:30. Dus we kijken even naar de verkeerssituatie in Brabant. Een paar kleine vertragingen. Eentje te vinden op de A15. Dat is Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-West heb je 30 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht zit je op 21 minuten. Dat je er extra over doet. En de N233. Dat is Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Net boven Brabant. Daar heb je een kwartiertje vertraging. En qua weer is het vandaag prima te doen. Ik hoorde al in Breda is het natuurlijk flink warm geweest. Jasper Stads die is voor ons gerend. Voor al die mensen. Wings for Life, the world run om geld op te halen van mensen met ruggenmergletsel. Alle inschrijfgelden die daarvan uitgegeven, die gaan allemaal meteen naar onderzoek. En daar was het flink warm. En dat heeft het ook in de rest van Brabant. Graadje of 19, later op de dag, dan komen er iets meer wolkenvelden Brabant binnen. En koelt het ook iets af, want vanavond en vannacht dan zakken we naar de 6 graden. En is er ook kans op een klein buitje hier en daar. Maar voor de rest is het prima weer. Een hele goede middag. Zometeen gaan we naar Magnetic. Magnetic, heerlijke plaat is dat. Mijn eerste wet, wet, wet. Sweet Little Mystery.

0: Oh, lekker man. Magnetic op Omroep Brabant. Daarvoor nog wet. En het is alles behalve wet. Het is juist heel veel, misschien ook wel weer juist wet. Omdat heel veel mensen aan het zweten zijn in Breda. De Wings for Life World Run. Er zijn nog heel veel mensen aan het rennen om geld op te halen voor mensen met rug- en mergletsel. En ook Dominique Graat, die staat daar met een hele grote Omroep Brabant tent. Dominique, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Hij staat er al de hele dag, hè?
1: Ja, wij staan hier al vanaf 12 uur.
0: En hoe is het een beetje geweest? Want nu denk ik dat langzaamaan een beetje aan het leeglopen is nou. Of valt het mee?
1: Ik moet zeggen, ze zijn net inderdaad bij ons voor de tweede keer voorbij. Want wij staan ongeveer op het 3-kilometerpunt. Dus dat is redelijk snel na de start natuurlijk. Dus hier begint het iets af te nemen. Maar ik moet zeggen, het was gezellig druk vandaag bij ons in de straat. Dus mensen waren ook echt heel enthousiast. Dus we hebben echt een hele leuke dag tot nu toe.
0: Ja, want de sfeer lijkt me ook wel weer heel gezellig, maar ook wel weer gefocust, hè?
1: Zeker. Alleen ik moet zeggen, alle mensen langs de kant die stonden ook echt voor de deelnemers. En dat merkte je ook, want dat moet ik wel zeggen, dat is het mooie aan dit evenement. Iedereen kan ook gewoon meedoen. Dus wij hebben mensen gezien, zoals je ziet ook op tv, in rollators, mensen in een rolstoel. Mensen die met krukken lopen en ja, weet je, iedereen doet mee en iedereen moedigt elkaar ook aan. En daar gaat het ook om. Dus het gaat niet echt om een winnaar, maar gewoon om het meedoen aan dit evenement. En dat maakt het wel heel speciaal.
0: En was je nou het meeste bijgebleven? Want jullie staan al vanaf 12 uur en de mensen lopen denk ik niet meer voorbij jullie, hè? Want ik denk dat de meeste mensen nou wel voorbij jullie geweest zijn, hè?
1: Het kan zijn dat ze misschien nog één keer langskomen, maar dat is wel echt een uitzondering. Dan heb je echt met toprenners te maken. Ja. Dus, en dan heb je misschien ook een clubje van, wat zal het zijn, ik denk max 10 personen. Dus daar wachten wij nog wel even op. Maar wat mij het meeste is bijgebleven, voor de mensen die ook op tv meekijken, je hebt een man die in een rolstoel zit, die ver voorop rijdt. En die houdt me toch een tempo vast. Die zit eigenlijk gewoon bijna bij de toplopers. Maar dan in een rolstoel, dus dat is wel echt bijzonder. Ja. En verder hadden we ook nog hier een jongen in de straat die echt op krukken liep en twee

0: race had bij zijn been en toevallig net op dat moment werd ingehaald door de auto. Maar ja, dat was ook wel een heel mooi moment, want het voelde hem voor hem natuurlijk als een fantastische prestatie. Dus dat zag je ook wel. Dus dat maakt ook wel het mooie aan het evenement, moet ik zeggen.
1: Ja, en iedereen doet natuurlijk zijn best en iedereen probeert zoveel mogelijk te lopen. En het gaat natuurlijk ook om het geld ophalen en in ieder geval aandacht vragen voor.
0: Ja.
1: En,
0: Nee,
1: ga verder. Ja, maakt niet uit, ja.
0: Nou, ik wou meer zeggen dat elke deelnemer is gewoon, die start is eigenlijk al een winnaar. En dat maakt het gewoon mooi aan dit evenement, vind ik.
1: En dat vind ik ook.
0: Dat zie je ook echt terug aan de mensen. Het gaat gewoon echt om het meedoen en inderdaad om het geld ophalen. Niet zozeer hoe ver je komt, want op het moment dat je hier bij ons al 3 kilometer hebt ingezet, ja, dan is het al een prestatie op zich natuurlijk. Dus is vooral dat.
1: Heerlijk. En hoe gaat de dag er voor jullie nu nog uitzien, die laatste uurtjes?
0: Nou, wij doen nog even gezellig wat muziek draaien hier in de straat. En dan wij houden ondertussen de beelden in de gaten. En we gaan kijken of er nog een derde keer langs gereden komt. Als dat zo is, dan blijven wij gewoon lekker staan. Want dan gaan wij nog 1 keer aanmoedigen. Maar er is wel heel erg uitzondering op de zaak, denk ik, toch? Daar ben ik wel eerlijk in.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval heerlijk dat jullie er staan, Dominique. En als mensen jullie een beetje willen vinden en even langs willen komen, waar staan jullie precies ongeveer? Ja, leuk, precies ongeveer.
0: We noemen het de Brabantstraat, maar ja, nou val ik natuurlijk een beetje de mantel dat ik niet weet hoe origineel de straat is. ja, dat is een hele goede vraag.
1: Nou moet je gaan zoeken, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel even een dingetje natuurlijk. Ja, ik zie wel Linders notaris daar waar je tegenover staan. Dus mocht je daar op zoeken, dan zal het pas goed komen. Dan zie je ons nog.
1: En anders gewoon op de Omroep Brabant muziek afgaan, dan komt het ook goed, denk ik.
0: Ja, precies. Dan komt het helemaal goed. Waar muziek nog te doen is, daar zijn wij. Dus,
1: heerlijk. Dominique, zet hem nog op daar vandaag en dankjewel, hè.
0: Yes, dankjewel.
1: Yo, houdoe.
0: Doei.

0: the 90s, there she goes op Omroep Brabant. En er zijn nog een aantal mannen en vrouwen waartegen we ook kunnen zeggen there he or she goes. In Breda bij de Wings for Life World Run, waar een hoop mensen nog aan het rennen zijn om geld op te halen voor mensen met een ruggenmergletsel. Ook Jasper Stads, onze collega, is flink aan het rennen geweest. En hij is nu inmiddels weer terug in het centrum van Breda en helemaal bijgekomen, denk ik.
1: Nou, helemaal bijgekomen, dan vraag je wel wat, hoor. Dat gaat wel even duren voordat dat zover is. Maar ik ben weer op het centrale punt, op het chasséveld in Den Haag. Oh, in Den Haag, in Breda, moet ik zeggen. Nou, zo zie je hoe ik eraan toe ben. Dat ik gek blijkbaar de steden in Nederland al door elkaar aan het halen ben. Maar ja, ik sta aan de rij om de medaille op te halen. Ik sta daar niet alleen natuurlijk, want om me heen een hoop mensen die hun medaille willen halen. Elvira, hoe ging het?
2: Sorry?
1: Hoe ging het?
2: Goed, zwaar. Maar wel goed. We hebben wel de marathon gehaald.
1: Netjes. Was dat ook het doel van tevoren?
2: Dat was het doel, ja.
1: Doel gehaald? Ja. Dus ik zie een brede glimlach op je gezicht.
2: Ja, het was een mooie dag om te rennen.
1: Was het nog zwaar of viel het mee?
2: Ja, het was wel zwaar, maar het ging goed.
1: En wat maakte het zo zwaar vandaag?
2: Je wil gewoon zo snel mogelijk rennen. Ja.
1: En dan komt daar die catchercar met Jeremy Martina, met Robert Dombos. Hoe was dat moment?
2: Ja, mooi. Ik was gewoon heel blij dat ze de halve marathon hadden gehaald.
1: Voelde je nog opgejaagd in die auto? Dacht je nog even die laatste meters gas geven? Of hoe ging dat?
2: Ja, tuurlijk. Altijd laatste meters gas geven. Maar ging goed.
1: En dan is die auto voorbij en dan, ja, dan loop je daar.
2: Ja, dan is het nog terug hierheen lopen.
1: Ja, dat was nog wel 4 kilometer.
2: Ja, ja, goed alle verzuring uit de benen lopen.
1: Nou ja, je kan nog lachen, je bent nog blij. We staan op dit moment te wachten op die medaille. Was dit je eerste wildrun eigenlijk?
2: Sorry?
1: Was dit je eerste wildrun?
2: Ja, dat was mijn eerste.
1: Smaakt het naar meer?
2: Uiteraard.
1: En hoe ben je bij deze run gekomen? Was het vanwege Wings for Life?
2: Mijn vader appte erover.
1: Oh, je bent samen met je vader gelopen. Ja, dan ga ik nu je vader erbij pakken. Die krijgt as we speak de medaille om. Vader, je hebt de medaille.
3: Ja, ik heb een medaille.
1: Samen met je dochter gelopen, hoe ging het?
3: Ja, zeer leuk.
1: Ja, heb ook jij de halve marathon gehaald?
3: Ja, we hebben samen de halve marathon gedaan.
1: Samen over de finish, samen ingehaald door die wagen. Hoe was het voor jou toen die wagen jou inhaalde?
3: Ja, na de halve marathon was helemaal prima.
1: Maakte het gewoon niet meer
3: uit? Dat maakt niet meer uit.
1: Zat er nog iets in je wat dacht, ja, maar als ik die halve marathon heb en die auto is er nog niet, dan kan er misschien nog wel een stukje bij.
3: Nou, we zaten er redelijk doorheen, dus het was goed dat hij ook ons kwam inhalen, hoor.
1: Ja, en nu zien jullie er eigenlijk best wel fris uit. Ik zou zeggen, jullie kunnen nog wat 10 kilometer.
3: Ja, vanavond misschien, maar nu niet meer.
1: maar nu niet meer. En wat is het?
2: Terras op.
1: Ja, wat is het plan van nu?
3: Ja, terras op.
2: Terras op.
3: Ja.
1: En wat wordt de eerste bestelling?
2: Biertje.
3: Ja, 0.0.
1: Ja, nou, jij bent de sportieve van de twee, dat hoor ik al.
2: Ja.
1: Nou, super gedaan vandaag. Heel veel plezier. Geniet van het biertje. Proost aan jullie allebei. En ja, te gek dat jullie vandaag hebben meegedaan aan de World Run Breda. Ja, en Stef, dat maakt het einde. We gaan hier nog wel even lopen. Want ja, Mickey Ketels bijvoorbeeld, die zijn we druk aan het volgen. De vrouw, zij is stewardess. Je kon haar verhaal ook eerder lezen op omroepbrabant.nl. En op tv hebben we haar gevolgd. Ja, zij heeft de marathon onlangs nog gewonnen. Zij reist als stewardess de hele wereld over. En is hier nu in Breda. En wat ik begrijp, heeft ze er al een marathon op dit moment op zitten. En ze gaat maar door. Ja, zij hoopt hier de winnaar te worden van de World Run Breda. En wanneer dat is? Ja, geen idee. Dat is pas als die finishauto je inhaalt. Nou, dat kan best wel 60, 65, misschien wel langer worden. Dus wij gaan dat hier in de gaten houden. En ja, daar gaan we erachter komen. Wie de winnaar hier is in Breda, dat is dus niet de snelste. Dat is degene die het lukte om het langst voor die catchercar, voor die finishauto uit te blijven.
0: Heerlijk. Jasper Stads, in ieder geval dankjewel voor vandaag. Heel veel luisteraars en wij zelf zijn trots op jou, dus dat kun je alvast in je zak steken.
1: Dankjewel.
0: Top, dankjewel. Geniet er nog van daar. En inderdaad, wil je nog dingen meekrijgen van de Wings for Life World Run, dan kun je natuurlijk op omroepbrabant.nl kijken of via tv.

0: Ja, lekker man. George Michael, Too Funky. En daarvoor nog There She Goes uit de jaren 90. Hoor je allemaal op Omroep Brabant op deze middag. Je hebt alles meegekregen van de Wings for Life World Run, die nog bezig is in Breda. Niet alleen in Breda, ook in andere landen wereldwijd, waar iedereen tegelijk aan het rennen is. Mocht je nog dingen mee willen krijgen, check omroepbrabant.nl of kijk even op tv. Daar komen nog van allerlei dingen voorbij. En ik zit even naar het klassement te kijken, want er zijn dus duizenden, honderdduizenden mensen aan het rennen. En er is één bepaald klassement voor alle landen tegelijk. En als ik nu even kijk naar de nummer 1, nou, die is op dit moment aan het rennen in Japan. Die zit op 52 kilometer. Maar de Nederlander, Arthur van Steenkisten, die zit op dit moment op de 5e plaats. Dus die is op dit moment aan het rennen in Breda. En zit gewoon bij de top 5 renners. Die zit gewoon bij de top 5 van de honderdduizenden renners die op dit moment aan het lopen zijn. Die allemaal geld ophalen van mensen met een rug- en mergletsel. Een ontzettend mooie actie en een hele grote wedstrijd. Dank voor het luisteren. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Morgen ben ik er weer. Dan is Koen even een dagje ergens anders. Dus dan ben ik wijn in de middag. En ik zou zeggen, doe rustig aan. En zometeen heb je Van Brabantse Bodem. Niet met Hubert, maar met John van Vroenhoven. Ik zou zeggen, ciao, ciao.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
7: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
10: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeel.nl.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Trulies met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Wij zijn
19: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
18: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
25: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: van Brabantse bodem, John van Groenhoven.

0: De jaren 80 stonden symbool voor dit genre muziek. Nederpop genaamd. Afkomstig van VOF, de kunst en oude liefde roest niet. En je hoort het in van Brabantse bodem. Op deze zondagmiddag, de 10e van mei. Als je afgelopen week naar Brabants Bond hebt geluisterd, dan weet je het. Hubert is lekker van vakantie aan het genieten. Dus ook vandaag van Brabantse bodem met mij, met John. Leuk dat je erbij bent op deze moederdag. Alle moeders van harte natuurlijk. Want ja, oude liefde roest niet, maar de liefde voor de moeder blijft natuurlijk altijd bestaan. Dit programma gaat over de liefde voor de muziek in de vorm van alles van Brabantse bodem. En het is niet alleen Nederlandstalig, dat kan alle kanten op gaan. Heel veel lekkers staat voor je klaar tot 6 uur. Met vandaag ook iets met een zachte G, straks van Alt en de Laat. Ik ga bellen met Jeroen van Zelst. Die heeft een nieuwe single uitgebracht met een heel zomers karakter. Daarover straks meer, maar we beginnen even met onze Brabantse trots. Ik ben er groot fan van. Dit is O'Gene en dit is My Home, nu in Van Brabantse Bodem.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem met John.

beetje Rosenberg trio-achtig, gitaartje erbij, Brabant, mijn Brabant. Artiest met een zachte G vandaag. En dat was Ad de Laat in van Brabantse Bodem op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. De Colombiaanse zangeres Carol G, die zingt meestal niet in het Engels. Maar in dit liedje wel, samen met Tiësto, is dit Don't Be Shy.

0: Een mooie samenwerking tussen Tiësto en de Colombiaanse Karol G, Don't Be Shy.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Ja, dus twee liedjes van de weekendartiesten. En dat is vandaag uit Rosmalen afkomstig Albert West. Groot voorvechter voor de Nederlandse muziek. Twee liedjes van hem vandaag in Van Brabantse bodem. En de eerste die je hoort is deze, You and Me.

Het is de weekendartiest dit weekend in Van Brabantse Bodem. Albert West, You and Me. Volgende uur nog een lekker liedje. Het is tijd voor een rondje van de zaak met zometeen Ron van Hoof. Vrijer dan vrij. Maar we trappen af met deze. Een lekker rondje met Moreno.

rondje van de zaak, hoorde je Moreno. En dit was Ron van Hoven, vrijer dan vrij. Het is vandaag moederdag, de 10e van mei voor 2026. Een weekje geleden bracht de Nederlandstalige zangeres en theatermaker Milène van der Smissen haar nieuwe single Nu dat jij er bent uit. In dit persoonlijke nummer verkent zij op ontwapende wijze wat het moederschap met haar heeft gedaan. Je kon haar eerder zien bij onder andere Tijd voor Max en was op SBS6 te zien in het programma Beat Me. En je hoort haar nu met deze single Nu dat jij er bent. Dit is Milène.

terug uit onze eigen provincie. Voor de liefhebbers van stevige gitaren en lekkere strakke drums. Out of my mind van Tuskhead. Je hoort het in Van Brabantse Bodem op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. Ja, gisteren, misschien ben je er gewoon wel geweest. Als je in Den Bosch was, dan had je Fleming kunnen zien daar. Hij heeft live opgetreden. Hij keerde terug naar de plek waar alles voor hem begon. Althans, Fleming zelf, de Petelaarse Schans in zijn geboortestad Den Bosch. Dat was ter ere van de release van zijn nieuwe album Samen is Leuker. Nou, daarvan hebben we al een aantal liedjes gehoord. En ook deze die staat erop, weer een dagje ouder. Dit is Fleming samen met Snelle en Trobi.

0: Je luistert naar Omroep Brabant. Dit is van Brabantse Bodem op de zondagmiddag. Alissa May was op je radio. Don't leave me.
1: Muziek met een zachte G.
0: Die wordt vandaag geleverd door de artiest Sam Knopen. En zijn muziek wordt omschreven als een mix van Nederlandse pop en akoestische Americana. Nou, dan heb je wel twee populaire muziekgenres te pakken. Je hoort hem nu, Zeven Sloten in Van Brabantse Bodem.
1: Muziek met een zachte G.
2: Hi, ik ben Sam Knopen. Echt te gek, al die Brabantse liedjes hier in Van Brabantse Bodem bij Omroep Brabant.

0: Bergen op Zoom tot Boksmeer. Van Woudrichem tot Westerhoven.
1: De muziek is van Brabantse bodem.
0: Tot 6 uur, Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

Rondé, Love Myself. En daarvoor zat er ook nog City to City met het prachtige The Road Ahead. Dit is Van Brabantse Bodem op Omroep Brabant. Op weg naar de klok van 6 uur. Maar nog wel wat lekkere liedjes, waaronder deze. Dit is Voltage nu op je radio. En I'll Be Alright.

I'll Be Alright, Voltage. Het zit erop, althans bijna voor deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij was op deze moederdag. De 10e van mei, volgende week natuurlijk weer een nieuwe Van Brabantse Bodem. Maar eerst nog een hele lekkere week te gaan. Ik heb nog één liedje voor je en we gaan gewoon lekker dansend afsluiten. Dat is al mij wel besteed en dat doen we vandaag met de Benga Boys. Dit is Boom Boom Boom. Maak er nog een mooie zondag van, een mooie zondagavond. En ik spreek je morgen in Brabantse Bodem.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube. Omroep

0: overal in Brabant.
1: Van Asten tot aan Zevenbergen.
2: Brabant is om trots op te zijn.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
1: Die staat
4: erin. Potverdorie, we zijn toch in een raar.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Fiesje Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
5: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel happy.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar, ja, ik ben

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.